0: Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonden Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
2: Ik praat met Monique Spaltman. Nu nog directeur van Museum Borg Verhildersum, maar bijna met pensioen. In Leven in Muziek vertelt ze over haar lange carrière, over haar veel eisende moeder en over de medicijnen waar ze jarenlang doodziek van werd. Monique Spaltman.
1: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt-het-vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
2: Ik praat met Monique Spaltman. Nu nog directeur van Museum Borg Verhildersum, maar bijna met pensioen. In Leven in Muziek vertelt ze over haar lange carrière, over haar veel eisende moeder en over de medicijnen waar ze jarenlang doodziek van werd. Monique Spaltman.
1: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: De Klaukste Grunniger van 2026.
1: SS, veel score, maar nou ja, dit is nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones, zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
2: Ik praat met Monique Spaltman, nu nog directeur van Museum Borg Verhildersum, maar bijna met pensioen. In Leven in Muziek vertelt ze over haar lange carrière, over haar veel eisende moeder en over de medicijnen waar ze jarenlang doodziek van werd. Monique Spaltman.
1: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren de 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
5: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
6: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
7: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
8: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
4: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
9: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
10: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
9: 0683-252-162.
10: Radio
0: Noord en Ommeland.
9: Met Hans Wouwkens.
11: Zaterdag een mooie rustig aan de dag begun. Dat doet Frits straks ook. Deze noem ik Bien Slow Triathlon. Wat dat inhoudt, straks op Radio Noord.

0: Gooi rustig aan nou. De Eagles wijten ervan. Take it easy. 8:06 op de Zotterdagmeur. Met het vertrouwde geluid natuurlijk van Radio Noord. Nou ja, nou helemaal vertrouwd, normaal gesproken. Zonder natuurlijk Marcelie Wezen, maar die is er in een weekje. Nou. Je moet met ons down. Petra is er wel gewoon. En natuurlijk ook Frits. Frits, mooi. Goedemorgen.
1: Mooi Marcel.
0: Aha, dankjewel. Wat grappig. Doe begust de dag weer voet weer heel amicaal. Mooi. Doe eens de grudige koukenbiedie. Doe best helemaal niet zo ver weg.
1: Nee, als ik op mijn toon gewoon stoor, dan klinkt die denk ik zijn.
0: Ja, dan mag ik even dat rolmode hangen en dan kan ik me erom koers waaien. Zo is het ongeveer.
1: Hoort ze meer ben ik. Dat is bij ons onderhouds op, moet zeggen, aan het water. En ja, ik ben vrouw op deze soort dagen. Maar wie ben nou de enige? Van, ik reed hier een beetje door de weekend op weg naar, naar mijn afspraak voor straks. En ik zag hier al een leutje jonkje. Daar was aan het voetbal, maar daar is net opgehold. Maar nu stort een man naast mij. Ja, ik zal zeggen, bist de flying aan het weg, jong. Maar dat is naai, denk ik, hè?
2: Nee, het is een spelletje. Met een ballen met... en in het balletje zit een beetje zand. En er zijn twee rackets. Maar we hebben met twee armen gekregen.
1: Ja, klopt.
2: We lopen op twee benen. Daar hebben we geen moeite mee om ze te gebruiken. Bij voetbal wordt het een beetje moeilijker soms. Dan denken we, goh, jeetje.
1: Hoe moet dat?
2: Maar goed, je kunt ze allebei trainen. Nou, dat is het punt.
1: Maar u heeft twee soorten rackets in de hand. Daar zitten dan die balletjes in en dat draait allemaal rond. En ja. dat is dan om de spieren soepel te houden in de armen? Of hoe moet ik het zien?
2: Nee, dat is gewoon... Kijk, wij hebben heel veel talenten gekregen. Alleen als je al denkt dat je maar één hand kan gebruiken met schrijven, dan schakel je de andere al uit. Maar we gaan in de Waterman-periode in. Ja, we gaan van vissen naar Waterman.
1: Ja, oh, in de sterrenbeelden. Ja.
2: En dat betekent dus dat we gewoon gelijken zijn. Maar dat betekent ook dat de hersenhelften gelijk zijn. De armen, hè, dat ze gelijk zijn. Oh. Dat ze evenveel kunnen als anderen. Maar je moet wel uitvinden.
1: En dat bent u aan het trainen
2: anders,
1: nu?
2: Want anders blijf je aan het denken zoals je hele generaties voor die tijd dachten. Van, goh, je kunt het maar één.
1: Ja, zo.
2: Een piano spelen doe je ook met twee handen, toch?
1: Ja, dat kan ik ook niet.
2: Ook niet.
1: Nee, vrees niet dat het... Zelfs de vlooienmars wordt al ingewikkeld, vrees ik. Maar was dat uw zoon die net opgehaald werd?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Die was al vroeg aan het voetballen hier.
2: Ja, dat komt. Dus hij opgehaald. Hij moest naar Zuidhoorn toe.
1: Uit wedstrijdje,
2: ja.
1: En Zuidhoorn uit, is dat makkelijk of is dat toch altijd lastig?
2: Ik heb geen idee.
1: Goed, dat hoort u vanmiddag?
2: Nou, dan hoor ik vanmiddag of het geslaagd is of niet geslaagd is. Waar het om gaat is dat je plezier hebt in dingen.
1: Nou, dat zegt u een wijs woord. Blijf even staan, want ja, ik heb hem expres er nog niet bij gepakt, Hans. Maar dat ga ik nou wel even doen. Ik zei net al tegen deze meneer, wij geven op zaterdagochtend altijd iets weg.
0: Ja.
1: Ik zag uw zoon al zo enthousiast bezig en u stond er ook bij. En het is zaterdagochtend, maar al helemaal sportief gekleed. Ik denk, nou, die hebben zin in de dag. Als u nou straks weer thuis bent, als u klaar bent met de oefeningen, een grunnige kuip, zou die erin gaan?
2: Ja, dan doe je de roliebal bij. De bal komt uit China.
1: Oh, dat is een eindje verder weg.
2: Ja, en het heet roli. Ro is zacht, li is kracht. Dus met een zachte kracht. Je gaat niet slaan, je gaat ronde bewegingen maken. Dat is goed voor het bloed.
1: Ja.
2: Alles wat rond is. Daar gaat het bloed ook doorheen. Ah, wat ik trouwens gisteren nog hoorde. Och, hij zei van, als er dus iets is en je wil iets doorbreken. Ook al is het maar één klein waterdruppeltje. Want wij zijn de waterdruppels. Ja, we bestaan uit heel veel water.
1: Ja, ja.
2: En als je iedere keer tegen jezelf een steen aankomt.
1: Uiteindelijk barst hij of gaat hij, slijt hij weg?
2: Breekt hij. Dus eigenlijk nu is het... Wanneer gaat het doorbreken dat we gaan roliballen?
1: Wanneer dat een hit gaat worden in Nederland?
2: Ja, maar goed, kijk, de wereldvrede komt ergens in 2030, geloof ik.
1: Duurt het nog zo lang?
2: Ja, beter dan helemaal niet.
1: Nee, maar
2: toch? Wij krijgen iedere dag te horen dat het slimmer is en nog slimmer is. Ik ben hier in 2005 mee begonnen. Maar we komen iedere keer in crisis.
1: Sinds u dit doet?
2: Sinds dat ik het doe...
1: Misschien moeten we er dan mee stoppen.
2: Nee. De bedoeling is dat je moet wachten totdat de tijd af daar is. Maar goed, de tijd is niet gekomen. Vanaf 13 juni kan iedereen die de waarheid in pacht heeft, dat ook gaan vertellen. Zonder opgehangen te worden.
1: Nou, dat zou mooi zijn.
2: Ja, zo, dus,
1: misschien kunnen we een setje naar Rusland sturen, naar Moskou.
2: Deze, nee, volgens mij komen ze hier om het voor te doen. Zij zijn zo goed daar al in dit sport, balsport.
1: In het oosten?
2: In de rodiebal, ja.
1: Oké.
2: Okay. Kun je intoetsen, de rodiebal, Rusland. En dan krijg je iets heel moois te zien.
1: Nou, we gaan het eens doen. Maar de koek gaat er wel in, denk ik.
2: Hartelijk bedankt voor deze. En het mooiste is ook nog die kerk. Die staat zelfs...
1: Ja, de Holle Gries, hè.
2: Wat ik zo jammer vind, is dat die Martini-kerk weggehaald is.
1: Die is weggehaald?
2: Martini is nou goed aan de hoe heet dat, Broerstraat?
1: Ik volg u even niet. Volgens mij stond de kerk er gisteravond nog. Maar...
2: tegenover het Rijksuniversiteitsgebouw aan de Broerstraat, daar stond een hele mooie kerk. Martinuskerk.
1: Ja, de andere kerk. Ik dacht dat u de Martini-kerk van de Holle Gries bedoelde.
2: Een hele mooie kerk. En ik verwonder mij eigenlijk waarom die eigenlijk weggehaald is. Het zijn allemaal dingen die goed zijn. Die worden afgebroken. Ja, dus hoeveel mensen hebben daaraan gewerkt?
1: Ik denk dat wij nog even moeten doorpraten, Hans.
3: Ja, dat denk ik ook, ja. Geef iemand anders je microfoon mee. Dat kan hij vandaag.
1: Ja, dat is een goed idee. Goed idee.
3: Hey, dankjewel, Frits. En veel plezier daar. En tot later, uiteraard. Bij een slow triathlon. Ik zei het zo net al even. Ja, wat dat precies is. Ja, misschien is dat wel iets voor ik, zoals een Mirkendouw. Maar ja, daar komen we straks van achter. Wie ja nou?

0: met stofzuiger in de hand, Freddie Mercury destijds. Queen, I Want to Break Free. 20 minuten over 8. Vandoor een bijzondere ontmoeting in, of eigenlijk om precies te weten vernoemd. Ik ken ook mooi als Laanlicht in Schildwolde. Er kwam namelijk ongeveer 15 zijspannen bij mekaar. De bestuurders die zijn allemaal lid van zijspanclub Het Derde Wiel. Gooi noem ook. Een van de leden die al 27 jaar lang een bezit is van de zijspan is Henk Horlings. Henk heb ik aan de telefoon. Goedemorgen Henk. Mooi.
1: Mooi.
0: Mooi.
1: Mooi.
0: Is er een beetje zin aan?
1: Oh ja, altijd hè.
0: Ja?
1: Ja, ja. Wie vindt dat leuk? Ja.
0: Kan ik me gauw voorstellen?
1: Ja, zei van... Wat zei je toe, sorry?
0: Ik zei dat ik me gauw voorstellen.
1: Ja.
0: Maar wat zei ik? Heb ik wat verkeerd gezegd?
1: Nee, nou verkeerd. Maar ik ben vanaf gisteren al bij mekaar. We stonden hier op een grasveldje aan de Slachthuislonen in Schildwolde.
0: Ja.
1: En we hebben gisteren allemaal gezellig met snel bij mekaar gezeten. Het was dreugend, dus mooi weer.
0: Oh, ja.
1: En straks gaan we een eentje toeren.
0: Oh, ja, heerlijk zeg. Dus wat voor een vrouw ben je dan?
1: Sorry, wat zei je toen?
0: Wat voor een vrouw ben je dan? Ben je heel close met mekaar of zeg je mekaar gewoon een keer in de zoveel tijd?
1: Ja, dat is vrouwen begon dat. Nou ja, we reden de motor en toen kwamen de kinderen en dan kwam de motor in schuren. En dat is vond me jammer. Nou, we hebben een zijspan gehad. Ja, en er zijn meer mensen die dat over denken in Nederland. Dus het is een Nederlandse vereniging. En in de hoogte hierdoor namen we 130, 150 leden.
0: Ja.
1: En dat is nou wat talender, want we zijn een zaakvergrijzende vereniging. Dus, we zijn met heel veel mensen, nog heel veel actieve rieders meer over, zeg maar.
0: Nee, precies, apart is dat eigenlijk. Hè? Want ik ben ook een beetje opgeruimd met het feit dat zijspannen, ook in de racewereld, zeg maar, was er heel populair. Hè? Ik bedoel, Strooijer en Snijders of Snijders, onze Nederlandse hel, die we wereldkampioen zullen. Dat is een beetje minder worden. Hoe komt dat van dit ding toe?
1: Nou, dat van de racerij is wel duidelijk. De fabrieken geen geld meer in stap. De grote Japanse firma's en zo, die hadden geen belang meer bij de racerij. En er was bijna geen omzet in Seaspan. Dat is een hele niche markt.
0: Mm-hmm.
1: Dus, en hier is het vooral zo van, dat mensen, kijk, als er een Seaspan komen in Oostiebers kopen, dan is het een hartstikke veel geld kwijt. Dan hebben mensen geen zin meer in dat te investeren. Of je hebt geld er niet voor, dat kan natuurlijk ook.
0: Ja. Maar jullie wel. En hoe lang heb je hem al? Of ben je al aan nummer 3 of vaartouw?
1: Nou, ik neem niet tweede dan maar.
0: Oh, oké, dat valt op
1: weer. De eerste vaarjoor aan en dit is net mijn zoon's van een joor, ja.
0: Oh, nou, dat is wel een mooi zetje. Dat is een mooi zetje. Maar vertel eens even, doe Ries natuurlijk nog. Ja, waarom zijspannen, maar dan gewoon in Noord zitten. Wel zitten in Noord
1: zitten. Nee, begonnen leren met de kinderen. En toen op een gegeven moment ben de kinderen, die gaan thuisuren. Die willen niet meer, die willen niet meer met. Maar mijn vrouw, die partner vindt nog steeds leuk.
0: Oh, kijk eens. Dus zij zitten ook al 27 jaar lang Noord in deze.
1: Die
0: zitten
1: al 27 jaar Noord hier.
0: Mooi, mooi. Truus ooit ze dan leuk, hè?
1: Dat
0: ik zeg zo, hey, truus toch? Ja, mooi man.
1: Ja,
0: waar gooi je vandoor precies nou?
1: Nou, de organisator hier, Henk Pir, die ligt allemaal in hoor, nee. Maar die...
0: het is Lord wat, zeg maar.
1: Een toeruit zet en dan laat me wat die verrassen. Hij riet dan weer op en dan meestal een stap mee maken. Dan drink ik een kop koffie.
0: Ja.
1: En dan vanmiddag komen we weer terug en dan, meestal in... Nou ja, wat dan was afzaterdag middag om 4 uur, een biertje drinken en een beetje danseuren.
0: Ja, een biertje, een bitterballetje, dat werkt een beetje.
1: En, kijk, dat soort
0: overveld, overveld, nodig vervelende zonderaars, zeg maar.
1: Heel verveeld, ja.
0: En ik begreep ook nog dat je dan ook nog wel heel wat anders in het verschiet hebt, maar vandoor ben je een dag weg, maar er was nog even veel langer weg, toch, met Truus?
1: Ja, we gaan morgen in een week of 5, 6 naar Noorwegen.
0: Oh, heerlijk. Ja. Ook dus met Seaspan, hè?
1: Met Seaspan, zeker. Tegen de met. Ja hoor.
0: Ja, de kist in winter ook beter nooit down. Een beetje te koud zeker op motor.
1: Wat zeg je toen?
0: Ik zei, in winter moest dat ook niet down. Dat is een beetje te koud.
1: Nee, er ben wel van die diehards die dat proberen. Dat winter treffen, maar daar ben ik nooit zo van.
0: Nee, daar ben je toen nooit zo van. Nee. Maar 4 weken in Noorwegen in de zomer. Oh, heerlijk man. Ik zal zeggen, voor nu voor jou wat verdorgen. Maar daar heb ik geen twijfels over dat dat gooit lukken. Mensen kunnen ook nog even komen kijken, toch?
1: Zeker, zeker. Ja, vanaf een uur varen ben we er wel weer, denk ik.
0: Oh ja, en waar kennen mensen en
1: Slachthuislaan in Schildwolde. Oh. En Slachthuislaan tot 3 uur na en een grasveld. En de grasveld is dan niet.
0: Mooi zo. Veel plezier en nou, dat is de groep, hè?
1: Dat zal ik dan.
0: Jo, mooi hè?
1: Jo, hoi.

0: betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
11: Half negen, tijd voor Noordnieuws met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De jeugdcriminaliteit in Noord-Nederland neemt toe. Het aantal delicten stijgt en het geweld wordt zwaarder. Daarom staat het thema jeugdcriminaliteit vandaag centraal tijdens de open dag van de rechtbank in Groningen. De rechtbank hoopt hiermee jongeren te bereiken, ze te laten zien hoe de rechtspraak werkt en hen bewust te laten maken welke gevolgen strafbare feiten kunnen hebben. Tijdens de open dag kunnen bezoekers onder andere een nagespeelde strafzitting voor jongeren bijwonen. Het UMCG doet onderzoek naar een nieuw medicijn tegen Parkinson. Het geneesmiddel is bedacht en gemaakt in Groningen en wordt hier nu ook voor het eerst getest op patiënten. Het middel moet de energiehuishouding van de hersenen verbeteren, waardoor hersencellen minder snel sterven en het ziekteproces van Parkinson wordt afgeremd. Volgens professor Teus van Laar kan het medicijn heel misschien een doorbraak zijn. Al is er nog wel een lange weg te gaan voor het zover is.
13: Ja, dat is echt te vroeg. Dit is de eerste studie met maar 45 mensen. En dit is eigenlijk alleen op gericht om via de scan, daar hebben we een bepaalde techniek voor, aan te tonen dat die energiehuishouding van de cel ook echt verbetert. En als we dat meten, dan weten we dat het principe van het middel werkt. Nou, en dan moet je nog de vertaalslag gaan maken van, als dit dan werkt, wat betekent dat dan daadwerkelijk voor de patiënt? En hoe vaak en hoeveel hoe moet je het dan gebruiken? En dan komen al dat soort vragen.
12: Op een rotonde aan de Hoofdstraat in Midwolde is gisteravond een motorrijder ten val gekomen. Voorbijgangers verleenden eerste hulp aan het slachtoffer. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en een berger heeft de motor opgehaald. In een woning aan de Orchideestraat in Groningen heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar de brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen. 1 persoon is gecontroleerd door ambulancepersoneel en over de oorzaak van de brand is niets bekend. Martijn Brilhuis heeft zijn contract bij Liekeurgers met 2 seizoenen verlengd. De 25-jarige Brilhuis begint daardoor aan zijn 3e seizoen bij Liekeurgers. Eerder verlengden ook coach Sam Gortzak en de aanvoerder Gijs van Solkema al hun contract. En dan het weer. Vandaag krijgt de zon weer de ruimte, maar de bewolking neemt ook toe, waarna er 's middags buien kunnen voorkomen. Het wordt 20 tot 22 graden met een zwakke tot matige zuiden tot zuidoostenwind. In de avond en nacht volgen enkele buien met een temperatuurdaling tot rond 13 of 14 graden.
11: Goed, dankjewel Fleur.
14: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
15: Mensen, als je kool wordt, word ik een goudadres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
16: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? FreekVanDerWal.nl.
15: Nou ook bij Frans Koepal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gooi meer steeds zicht. Kijk maar eens op hun webstay, FransKoepal.nl.
17: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in de Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
18: Goeiedag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
19: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
20: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
19: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
21: Hey, waar was jij?
22: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
23: Hallo, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
24: Dit is Radio Noord. Waar je Groningen
23: Meubelen in Siddeburen.

voor op de maandagochtend natuurlijk, maar ook op zaterdagochtend kan dat prima. De Bengals en Manic Monday. Zo direct Noord-Hoornse Meer voor de allereerste editie van Slow Triathlon. Ja, dat kent dus Blikboer ook. Wat zo'n Slow Triathlon precies inhoudt. Frits Emmelkamp straks op Bommezuigen.

0: Bert Harris en de Nozems en zomaar. Misschien kun je zelfs je wel veroorloven om bij je mui te wezen als je midgoed down aan de Slow Triathlon in Grun. De eerste editie daarvan. Ja, een triathlon is natuurlijk een hele ene zwem en nog veel langer hardlopen en nog langer fietsen. Maar wat is dan precies een slow marathon, vroeg ik uiteraard met Frits van Frits. Die is nog steeds op dit prachtige steen hier vlakbij.
1: Ja, ik ben weer even naar de aarde terugdaald. En ja, een slow triathlon. Je zult ook Hans triathlon kennen, nemen, want Kelly Lanser, een slow triathlon, dat gaat allemaal een beetje langzamer, hè?
2: Dat gaat allemaal heel langzaam. Zo langzaam mogelijk eigenlijk. Nee, bij slow triathlon kan iedereen eigenlijk de 1/8 en 1/4 triathlon slow doen. Dus helemaal op eigen tempo, zonder tijdsregistratie. Maakt niet uit of je jong, oud, sportief, minder sportief bent. Iedereen kan meedoen. En dat is juist leuk aan slow triathlon. Gezellig met z'n allen een leuke dag beleven.
1: Hans Kop, telefoon af deze kant op. Dan ben je opgewarmd als je hier bent. Hoornse Plas, Hoornse Meer, daar zijn we nu. Je hebt hier natuurlijk het water. Je hebt het gebied hieromheen waar je dan het fietsen en het hardlopen en zo kan doen. Hoe laat begint het?
2: Nou, de start is om 9 uur, maar straks zal Olga Commandeur de warming-up verzorgen.
1: Dus de Olga Commandeur?
2: De Olga Commandeur zal de warming-up verzorgen. Dus dat is natuurlijk superleuk. Dus iedereen staat al te popelen op de foto geweest met Olga.
1: Waar is Olga?
2: Olga die staat denk ik bij het podium te op te warmen.
1: Oh ja, dat is net even ver weg. Maar ik zei al, het hele gebied, van ze gaan hier dan de omgeving door.
2: Klopt, eigenlijk Groningen en de omgeving. Dus dat is natuurlijk hele mooie natuur. Dus dat is ook heel belangrijk, dat iedereen gewoon lekker op een gemakkie om zich heen kan kijken. Dus dat, ja, dat moet helemaal lukken.
1: En je hebt over belangstelling, denk ik, geen klagen. Want hoeveel mensen zijn er wel niet?
2: Ja, vandaag zijn we met 700 deelnemers in Groningen. Maar daarnaast hebben we ook nog 3 andere edities slow triathlon in het land. Ouderkerk aan de Amstel, Brabant nog eind juni en eentje in Friesland half september.
1: En dit is de eerste keer hier bij ons, hè?
2: Eerste keer in Groningen, dus dat is wel een primeurtje.
1: En zijn de Groningers een beetje slowlopers en fietsers en zwemmers?
2: Nou ja, we gaan het zien, maar ik denk dat het helemaal goed moet komen, ja.
1: Nou is het vandaag, het wordt niet bloedheet, qua weer valt het allemaal wel een beetje mee. Maar je hoort de laatste tijd bij sportevenementen ook wel dat het wel eens misgaat. Zelfs met hele getrainde mensen.
2: Ja, helaas wel inderdaad. Maar gelukkig bij slow triathlon is alles slow. Dus iedereen kan gewoon op zijn gemakkie even rustig aandoen. Dus wil je tussendoor ergens even een koffietje drinken, dan kan dat. Dus je kan zelf eigenlijk je eigen tempo bepalen zonder tijdsregistratie. En dat is juist het mooie aan slow triathlon.
1: Dat zit er echt niet aan, die tijd.
2: Dat zit er echt niet aan, nee. Dus dat, ja, het is gewoon een gezellig dagje uit met elkaar.
1: Ik kan me voorstellen, als je de Tour de France even een restaurant pakt, dat is niet best voor je tijd.
2: Nee, dat is
1: maar
2: niet
1: dat
2: best
1: maakt hier dus niet uit.
2: Nee, dat maakt hier helemaal niks uit. Dus de één wil het misschien wel iets sneller doen, maar eigenlijk het grootste gedeelte doet het gewoon vooral omdat ze een gezellig dagje uit willen en tegelijkertijd sportief bezig willen zijn. En dat is het mooie aan slow triathlon.
1: Maar zijn er niet van die fanatiekelingen die toch stiekem?
2: Ja, er zitten een paar tussen, maar dat zijn er wel echt een paar hoor. Dus dat zijn dan mensen die zich wel willen voorbereiden, misschien op een andere triathlon. Maar het grootste gedeelte doet het lekker op zijn gemak. Zo rustig aan mogelijk. En dat, ja, dat gaan we vandaag graag weer zien.
1: Nou, kijk ik eventjes rond. Hoe oud is de gemiddelde deelnemer?
2: Leuke vraag. De gemiddelde deelnemer bij Slow Triathlon is 47 jaar in Groningen. En eigenlijk is het bij elke editie een beetje zo. En de grootste leeftijdsgroep is 50 tot 59 jaar. Maar eigenlijk zijn alle leeftijdsgroepen aanwezig. Dus jong, oud. Dus dat verschilt heel erg.
1: Ik zie namelijk een hoop mensen met levenservaring, zou ik maar zeggen.
2: Ja.
1: Met
2: ja,
1: heel veel levenservaring zelfs.
2: Heel veel levenservaring, maar dat is juist het leuke. Ja, je kan gewoon, het maakt niet uit hoe oud je bent, je kan altijd meedoen als slow triathlon.
1: Volgens mij hoor ik Olga al, hè? Die,
2: Olga wordt nu geïntroduceerd.
1: Die wordt geïntroduceerd. Ja. Oh, met het headsetje ook, zoals met we haar kennen natuurlijk. Ja. Hans, ben je er al bijna?
0: Nou, ik heb mijn zwembroek al aan, dus ik stap zo aan. Ja, natuurlijk, zeker.
1: Oh, toch niet weer dat gele ding, hè?
0: Nee, roze dit keer. Maar leuk man, ben je enthousiast geraakt, Frits?
1: Nou, dit is wel iets waarvan ik denk, dat zou ik ook nog kunnen volhouden.
0: Nou, mooi, misschien moeten we een keer samen dan bij de second edition. Ja, precies. Hey, dankjewel Frits, tot later.

0: Taylor Swift. En Opelij, de meest succesvolle vrouwelijke artiest van onze tijd. Ja, dan is een bruggetje makkelijk natuurlijk. En dan gaan we naar de meest succesvolle Noordweervrouw van onze tijd. Maar mooi.
1: Ja, goeiemorgen.
0: Goeiemorgen. Ik vond het helemaal niet verkeerd voor me. Een mooi rustig juniweer, zou ik zo zeggen.
1: Ja, het is eigenlijk ook... Ja, het is gewoon een beetje aas als wat we vorige week hadden. Dan was het elke dag droog en heel veel zon. En op dit moment zitten we toch in een wisselvallige periode... met een zuidwestelijke stroming rondom lege drukgebieden... uit zijn westen en noordwesten van ons liggen. En dan worden we regelmatig de aantikt... En dan komt er wel hoge druk wat verder omhoog vanuit het zuiden van Europa. Vanover de Azoren gaat zich hoge druk uitbreiden richting het midden van Europa. Maar dat kan ons nooit genoeg beschamen, zodat het droog kan blijven. Nee, we hebben toch regelmatig die regen- en buingebieden. En, nou, op dit moment is het in ieder geval droog. Met vermoedens op tijd bewolken weer met 14 graden in Visvliet. Gisteren werd 19 graden, 1,5 millimeter is ervan. Er staat een zwakke zuidoosten kwint. Gisteren 9 uur de zonde bij een rood schaal. 2 millimeter is ervan, werd 18,5 groot op dit moment, 15,5 groot, bewolkt, droog en 18 kilometer zicht. Nou, vandaag, er is op dit moment over touw wat zon, maar de bewolking neemt touw, maar het duurt nog wel even voordat die echte regen ons gaat bereiken. Dat wordt pas halverwege de middag. Temperatuur loopt op richting 19 tot 21 graden en de wind zwak tot motig komt uit het zuidoosten, draait loten door het zuidwesten. Vanochtend trekt de regen voort, de wolken verspreiden over de provincie buiten, maar het kloort ook regelmatig op met vannacht een minimum van 13 tot 15 graden. In maart beginnen we met buien. In de middag wordt het droger. Dus niet allemaal droog, maar wel droger. Met voorkeurruimte voor de zon. En een motige tot krachtige west-zuidwestenwind brengt ook 19 tot 21 graden. Mona wissel bewolkt met wat zon. Overtouw is wat regen. 20 tot 25 graden zal nooit echt in de regenmeters aantikken, maar toch. En dinsdag buien, mogelijk met onweer. 17, 18 graden. En ook woensdag, donderdag regenmotige regen- en onweersbuien. En overtouw wat zon. En slechts 17 graden. Dat is echt fris voor deze tijd van het jaar.
0: Ja, absoluut. Ja. Dat ben een heel andere berichten dat we al hadden hebben eigenlijk. Hè. We hebben natuurlijk een mooi vuurschot op de zomer al gehad.
1: Ja. Maar het wijste wat het ook is, we hebben in mei, hebben we altijd zo'n periode, dat noemen we de ijsheiligen. Mm-hmm. Maar in juni heb je ook volk een koldere periode en dat noemen ze de schoolpschierderskool. Het komt hier achteraan echt wel weer goud, hoor.
0: Ja, maar gewoon heel geduld hebben. Doe komt
1: zo
0: eigenlijk
1: is dat.
0: Dankjewel, Armaat en Lotter, hè.
1: Jo,
0: mooi, mooi. Muziek hier op Radio Noord. Van de Donna Summer State of Independence. Eerste uurtje Noord-Nederland zit er alweer zo'n beetje op. God snel, man. Het is mooi geworden, God snel. Straks in het andere uur ook nog heel veel koetsen, bijvoorbeeld. Woor anders dan in Like.

Quincy Jones, die belde zijn vrienden. En vrijwel iedereen wilde wel bevriend zijn met Quincy Jones, de producer. En onder andere behoorde tot die vrienden ging mensen als Michael Jackson, Lionel Richie, Ray Charles. En die zei, ik heb even een achtergrondkoortje nodig voor Donna. Donna Summer in dit geval. Ze kwamen allemaal, en ze hoorden ze ook allemaal in het achtergrondkoor bij de State of Independence. Rustmomentje met Danny Vera. Hey,

0: Griekenland. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 9 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen onder wie 2 Nederlanders overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
12: Meertens Meubelen
13: en Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
12: Meertens Meubelen
13: en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
14: De koffie staat klaar. Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van een hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
12: Meertens Meubelen
13: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
15: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
16: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
17: De Winter Riool Service
18: lost elke verstopping en lekkage snel op.
17: De Winter Riool Service.
18: Kijk op uriool.nl.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
21: Radio Noord.
22: Noord en Ommeland.
23: Met Hans Balkens.
24: Ja, goedemorgen. Iedereen kent de naam wel, Ubbo Emmius. Misschien heb je zelfs al op een school gezeten waarna die vernoemd is. Maar

0: zong over Lolita. Maar ze was zelf ook eigenlijk een soort Lolita. Ze was nog maar 16 jaar toen dit een hit was in Nederland. En ja, veel meer landen eigenlijk. Nog steeds keert ze wel eens terug op het podium in Frankrijk. Maar kan veel meer dansen, acteren, et cetera, et cetera. Is goed terechtgekomen dus. Alizé was dat. 8:50 in de ochtend. Nou, de Groninger archieven zijn het geheugen van Groningen. Zo mag je het wel stellen. Miljoenen documenten, dossiers, foto's worden daar bewaard. En er valt natuurlijk ook van alles over te vertellen. Neem een duik en je komt iets interessants tegen. Zoals ook het verhaal, uiteraard zou ik haar zeggen, van Ubbo Emmius. Bas van der Heijden van de Groninger archieven weet daar alles over. Goedemorgen, Bas.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik zei net, mensen kennen het ook als naamgever van de middelbare school waar ze op hebben gezeten. Want dat zijn er nogal wat bij ons in de provincie. Veendam, Stadskanaal, Winschoten was er ook eentje. Maar wie was Ubbo Emmius ook alweer?
1: Nou, hij was een multitalent eigenlijk. Ik denk dat heel veel mensen zich dat misschien realiseren. Hij heeft natuurlijk de Universiteit van Groningen mede opgericht. Waarover zometeen meer. Maar hij kon eigenlijk nog veel meer. Want hij heeft onder andere zijn leven gewijd aan een boek. Een boekenreeks eigenlijk over de Friese landen. En wij denken natuurlijk nu dan aan Friesland. Maar ja, in die tijd viel zowel Friesland, het huidige Friesland, als Groningen, als Oost-Friesland, wat nu Duitsland is, onder de Friese landen. Dus dat, ja, wij zijn eigenlijk gewoon Friezen, wij Groningers. Dat is nou eenmaal zo. Ja. Dat komt omdat in de middeleeuwen die landen samen de Friese vrijheid verdedigden. Dus die kwamen met elkaar samen en die maakten wel samen afspraken om indringers buiten de deur te houden. En die overleggen die vonden altijd plaats in Aurich. Dat is een plaatsje in Duitsland. Daarom heet het ziekenhuis in Aurich ook het Ubbo Emmius ziekenhuis nog altijd. En daar kwamen ze samen bij de Upstalsboom. Nou, dat is een middeleeuws gebruik. En Ubbo Emmius heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt in tijdens zijn leven om een boekenreeks te schrijven over de geschiedenis van die streek. En hij schreef niet alleen de teksten voor die boeken, maar hij maakte er ook allerlei kaarten bij. En dan moet je je dus voorstellen dat hij ook in zijn geboortestreek, hij was geboren in Great Seal, dat is een heel klein plaatsje, een havenplaatsje in Oost-Friesland, maakte hij ook zelf die kaarten en dan ging hij dus land meten. Dus dat kon hij ook. Nou, daar moet je echt ook wel wat berekenend vermogen voor hebben. Hij had een talenknobbel, hij sprak meerdere talen. Hij gaf onder andere les in Grieks en in die tijd was een universiteit normaal om met elkaar Latijn in het Latijn te corresponderen. Dus nou ja, een enorm multitalent.
0: Een multitalent. Die inderdaad ook, want je gaf al even aan, hè, dat hele noorden was eigenlijk gewoon één Friesland, wat we nu onderverdeeld hebben. Hij kwam dus uit Duitsland, 400 jaar geleden, daar hebben ze zo'n beetje over, 17e eeuw. Hoe kwam die hier dan terecht, in Groningen?
1: Nou, hij reisde sowieso veel. Hij was ook opgeleid aan de Universiteit van Rostock. Dat is dan weer iets meer naar het oosten van Duitsland. Dus hij reisde veel. En hij gaf, voordat hij de universiteit mede oprichtte, les aan allerlei Latijnse scholen in die omgeving. En Latijnse school bereidde jongens eigenlijk voor om uiteindelijk naar een universiteit te gaan of een ander vak te leren. Maar hij vond dat de universiteiten in het gebied toch wat veel te verspreid waren. In Nederland was in die tijd een universiteit in Leiden al en in Franeker. Maar ja, Franeker ligt natuurlijk een beetje aan de grens van het gebied van die Friese landen. Dus hij wilde eigenlijk nog een universiteit. En ja, daar zag hij Groningen als de perfecte plek voor. Dit was ook een beetje een handige tijd. Groningen had zich toen net aangesloten bij de Republiek, zeg maar. Hè. Dus zich losgemaakt van de Spanjaarden. Maar ze waren nog steeds wel in oorlog met Spanje. En die oorlog liep al vanaf 1568, dus rond 1614 was men wel een beetje uitgeput bij de partijen. En toen is er een soort wapenstilstand afgesproken, het 12-jarig bestand. En in die tijd, ja, dan kun je natuurlijk, als je niet vecht, kun je allerlei culturele en onderwijskundige dingen doen. Dus dat was een perfect moment om een universiteit op te richten.
0: Absoluut. Ja, vandaag de dag, je komt hem eigenlijk nog wel op meerdere plekken in de stad tegen. Hè? Ja, niet in levende lijven uiteraard, maar op wat voor manier bijvoorbeeld?
1: Nou, hij stichtte de universiteit natuurlijk op een plek waar de universiteit nog altijd zit, hè, aan de Broerstraat. Dat was de plek van een oud klooster. En bij dat klooster stond ook een kerk. En van die kloosterkerk is een academiekerk gemaakt. Ook omdat het geloof en de geleerden toen nog enorm verbonden waren. De geschiedenis trouwens ook. Hè. Het motto van de universiteit is nog altijd vertaald uit het Latijn. Het woord van de Heer, dat staat er voor het verleden, is als een lamp. Dat is het heden voor onze voeten, de toekomst. Dus daarmee wordt het verleden enorm gekoppeld en de tijd aan God. Dus daar moest natuurlijk absoluut een kerk bij. En die academiekerk die werd gekozen als kerk. En daar werd hij ook in begraven toen Ubbo Emmius in 1625 overleed. Hij was natuurlijk rector magnificus van de universiteit op dat moment. Dus hij kreeg een enorm graf. Maar helaas, de kerk is eind 19e eeuw afgebroken. Dus toen zaten ze met die steen. En die steen is nu rechtop gezet in de hal van het academische bouw. Ja. Er hangt een mooi portret van hem bij. Dus dat is een hele mooie gedenkplek voor hem geworden. Dus onder andere daar kom je hem nog steeds tegen.
0: Bas, dankjewel weer voor een mooi verhaal. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Jo, hoi. Bas van der Heijden van de Groninger Archieven was dat. Zo direct gaan we het bos in met Jalka Falen.

0: vast wel weer dreugend en komt gauw.
1: Het onmiskenbare geluid van Erwin de Vries en Veenkolonial. We gaan de bossen in, dat zei ik al. En dat doen we met Jelka Valen vandaag. Jelka, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. We gaan met jou het bos in, het Ter Apeler Bos om precies te zijn. Wat gaan jullie doen vandaag?
2: Nou, vandaag ga ik daar niet zoveel doen. Maar
1: gelukkig, jij hebt ook een dag vrij, zeg maar.
2: Ja, precies. Ja. Nee, maar we gaan daar inderdaad wel aan de slag. Als ik door de Ter Apeler bossen loop, hè,
1: ja.
2: dat zijn natuurbossen. Maar als je daar nu doorheen wandelt, dan zie je eigenlijk iets dat er niet klopt. Als ik denk aan natuurbossen, dan staan er bomen die hier van oorsprong vandaan komen. Bijvoorbeeld de Inlandse Eik, Beuk, Linde, Zoete Kers. Allemaal bomen, nou ja, die veel waarde hebben voor de natuur. Maar als je daar dan doorheen loopt, dan zie je eigenlijk iets wat er dan niet klopt. Want er staan bijvoorbeeld heel veel douglassen, lariksen, Amerikaanse eiken. Prachtige bomen. Maar die horen eigenlijk niet thuis in een natuurbos. En ik kan het heel goed uitleggen. Bijvoorbeeld de Inlandse Eik. Dat is echt een hele mooie boom. Dat is zo'n grillige bast. Hè. In Westerwolde kom je ze overal tegen. Alleen al qua insecten leven daar 450 soorten van. Als je dat vergelijkt met de Amerikaanse Eik, daar leven maar 13 soorten insecten van. En nou ja, dat is natuurlijk een enorm verschil. En als je dan denkt aan die natuurbossen, dan denk je, ja, daar moeten we natuurlijk zo hoog mogelijke biodiversiteit hebben. Dan moeten we heel veel bomen hebben waar schimmels, insecten zich allemaal thuis voelen. Dus daarom gaan we daar aan de slag. En dat is niet voor het eerst. We zijn daar al jaren bezig en we zullen daar ook nog jaren bezig zijn. Maar die gaan we dus langzaam omvormen met allemaal soorten die hier wel thuis horen.
1: Ja, precies. Dus eigenlijk het natuurbos weer natuurlijk laten zijn. En allerlei, tussen aanhalingstekens, indringers daar weghalen.
2: Ja, nou ja, ja, klopt wel. In het verleden zijn natuurlijk allemaal hele mooie bomen geplant die dan voor de houtproductie geweldig zijn. Maar dat is het niet het doel in dit bos.
1: Ja.
2: Dus daarom gaan we aan de slag.
1: Vind je dat lastig om bomen te markeren die uiteindelijk gekapt worden? Omdat het zijn wel bomen.
2: Ja, klopt. Ja, en ook ons doet dat soms zeer. En zeker als je naar Ter Apel kijkt, daar staan echt enorme douglassen. Nou, die kun je in je eentje niet omarmen. Maar dan moeten we wel keuzes maken. Er ligt hier een bosvisie, dus we hebben een bepaald beeld wat we willen streven. Ja, en keuzes maken doet soms zeer. Maar goed, we gaan natuurlijk niet alles in één keer weghalen. Hè?
1: Het is een langdurend proces natuurlijk, ja.
2: Ja, precies, ja. In sommige vakken halen we dan 30% van die exoten weg. En krijgen dus die inlandse soorten weer de ruimte om te groeien. En zo zal dat nou nog jaren duren. Ik denk dat ik dat niet eens helemaal meemaak. Voordat het bos omgevormd is.
1: Precies, ja. Want daar gaan tientallen jaren overheen. En dan moeten ook jouw opvolgers moeten ook dat proces doorzetten natuurlijk.
2: Ja, precies, ja. Maar dat is altijd zo, hè, met bosontwikkeling, natuurontwikkeling. Dat doe je niet voor de komende 10 jaar. Dat doe je echt nou voor jaren vooruit. Dat heeft gewoon tijd nodig.
1: Lange termijn denken. Jelka, dankjewel. Geniet van jouw vrije dag van vandaag. Ik zou het zeker doen, want de komende dagen gaat het heel erg veel regenen. Dus lekker nog even erbuiten.
2: Ja, dankjewel. Hetzelfde.
1: Dank je en hebben een mooie zaterdag, hè?
2: Hetzelfde, hoor.
1: Oké, doei.
2: Hoi. Wanna check me.

0: waren niet meer de hoogtijdagen van Michael Jackson. Ja, van Thriller en Bad. Maar nog steeds enorm populair. Black or White was het album Remember the Time, Michael Jackson. 3:03. We gaan even naar de boodschappen. En dan het Noordnieuws met Fleur Oostra.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
2: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
0: Bijna 9:30, tijd voor het nieuws uit stad en ommeland met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Het UMCG doet onderzoek naar een nieuw medicijn tegen Parkinson. Het geneesmiddel is bedacht en gemaakt in Groningen en wordt hier nu ook voor het eerst getest op patiënten. Het medicijn moet iets doen wat wereldwijd nog niemand is gelukt. Het ziekteproces van Parkinson afremmen. Het middel zou de energiehuishouding van de hersenen moeten verbeteren, vertelt professor Teus van Laar, neuroloog in het UMCG.
8: Heel simpel gezegd, als een cel geen energie heeft, dan sterft die af. En in dit geval is het middel geeft een boost aan de energiecentrales van elke cel. En daardoor is er dus weer meer energie beschikbaar. En zou die cel kunnen overleven op het moment dat zeg maar de energievoorziening even wat krap is. Dan zou je weer meer energie kunnen toevoeren. En dat leidt er dan toe dat nieuwe cellen niet afsterven. En dat bestaande cellen hopelijk in leven blijven.
7: Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 4 jaar... en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 64-jarige man uit Groningen. De man wordt ervan verdacht op 9 oktober 2024 in de binnenstad van Groningen een 25-jarige man in zijn borst te hebben gestoken. Het slachtoffer en een vriend zouden oneenigheid hebben gekregen met de verdachte, nadat de vriend hem ermee confronteerde dat hij eerder slechte drugs aan hem had verkocht. De 25-jarige man werd daarop door de verdachte in de borst gestoken en moest vanwege zijn verwondingen een spoedoperatie ondergaan. Op 19 juni doet de rechter uitspraak. In een woning aan de Orchideestraat in Groningen heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar de brandweer wist het vuur wel snel onder controle te krijgen. 1 persoon is gecontroleerd door ambulancepersoneel. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Op een rotonde aan de Hoofdstraat in Midwolde is gisteravond een motorrijder ten val gekomen. Voorbijgangers verleenden eerste hulp aan het slachtoffer. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de motor opgehaald. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Fleur, dankjewel. Gaan we naar uiteraard het weer met Harma voor de komende dagen.
9: Droog is het soms wat zon, maar de bewolking neemt toe, waardoor dat halverwege de middag gaat regen. Temperatuur gaat richting 19 tot 21 graden, met een zwakke tot matige zuidoost tot lote zuidwestenwind. Vanochtend trekt de regen voort, de volk verspreidt over de provincie buien, maar het kloort ook geregeld op, met vannacht een minimum van 13 tot 15 graden. In maanden begint met buien, in de middag wordt het droger met storig aan meer ruimte voor de zon. Met een matige tot krachtige west-zuidwestenwind wordt 19 tot 21 graden.
10: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
10: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
13: Zunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloeken.
14: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
15: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in het Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
16: Goeiedag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
17: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
18: Raamdecoratie op maat gemaakt?
19: Timpweg.
18: Eigen productie- en montagedienst?
19: Timpweg.
18: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
20: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.

0: Kleur van het haar, maar ook kleur van de voetbalclub waar hij fan van is. Michael Hutchins van Simply Red. Money's too tight. En die voetbalclub is dan Manchester United. Maar dat terzijde, we gaan naar Leek. Want als je het over koetsen gaat hebben bij ons in de provincie, dan moet je naar Leek. Een bijzondere koetsentocht. Wat, behalve dat jij daarbij bent, Frits, is daar bijzonder aan?
1: Nou, het bijzondere is wel misschien dat Geert Pruiksma er nu nog niet is. Maar Berend Hoekstra wel. Wat bent u eigenlijk? Oud-burgemeester natuurlijk. Maar hoe zou ik uw rol hier moeten omschrijven?
2: Ik ben nu in de rol als voorzitter van de koetsentochtcommissie. De koetsentochtcommissie die deze koetsentocht voorbereid heeft.
1: Ja, ik zeg wel gekscherend, Geert Pruiksma is er niet. Natuurlijk de directeur van het Rijtuigmuseum. Hij is er wel, hè?
2: Ja, hij is er wel, maar zo gaat het met Geert wel vaker. Hij is er wel, maar dan is hij er ook net weer niet.
1: En, nee, precies.
2: Ja, maar dat is ook de charme.
1: Hij is de spreekstalmeester straks, want we staan nu op het parkeerterrein naast Nienoord. Bij het zwembad en het ontvangcentrum. En om mij heen, ja, we zijn aardig terug in de tijd.
2: Ja, dat zijn een 13-tal aanspanningen van koetsen uit een merendeel uit het begin van de vorige eeuw. Die nog in staat zijn om de weg te gaan. Een deel van de koetsen van het museum zijn niet meer in staat om op de weg te gaan. Dat is niet meer vertrouwd. Maar dit zijn, en wat er om ons heen staat, zijn de helft van de koetsen zijn vanuit het depot van het museum. En daar hebben we paarden voor ingehuurd. En de andere helft zijn particulieren waarvoor het grootste deel aangesloten is bij de club Rijden en Glijden. Dat is een vriendenclub die dit soort rijtuigen op de weg probeert te houden. En Sven de Slede zo.
1: Ja, ik was die kennen van de iconische plaatjes voor de borg met de Arreslee. Ja. Als we even een stukje deze kant op lopen. Want hier staan de twee naast elkaar. Een Engelse postkoets. Ja. En deze, nou, die heeft menig Groninger ook wel gezien, denk ik.
2: Ja, dit is de senaatskoets van Vindicat. Die staat ook het jaar rond hier in het depot in het museum. En Vindicat rijdt nu ook mee met de snaadkoets en de tweede koets. En de andere is een postkoets. En dat is een hele bijzondere postkoets. Dat is de postkoets van Kuipers geweest. Kuipers was de oude stalhouder die onder Aduard aan
1: de Friese Straatweg, hè?
2: Straatweg woonde. Hmm. En toen hij overleden is, heeft hij de koets geschonken. Of heeft de familie de koets geschonken aan aan een van zijn koetsiers. En die hebben hem ook flink onder handen gehad. En daar rijden we nou af en toe mee.
1: Het ziet er weer spik en span uit. Terwijl ondertussen de eerste paarden worden ingespannen. We staan nu op parkeerterrein, maar u blijft hier niet.
2: Nee, zodra alles ingespannen is, rijden we met de koetsen rondom de borg. Om aan de voorkant van de borg uit te komen. En er zijn ook zo'n 50 gasten die meerijden in de diverse koetsen. Die zijn nu op dit moment op de borg, merendeel op de borg. Die stappen daarop. En vanuit daar gaat het toch beginnen.
1: En waar gaan we dan langs? Of waar gaat u dan langs? Want het is een beetje door de kop van

0: provincie, hè?
1: Ja, ja, we starten hier dus vanaf Nienoord. Dan gaan we naar het historische buurtschap Ter Heil in de gemeente Noorderveld. Daar hebben we een eerste stop in Ter Heil. En van Ter Heil gaan we naar Roden, bij Mensingen, zeg maar. In Roden op de Brink worden de aanspanningen ook gepresenteerd. Op dit moment is er een festival op de Brink in Roden gaan, Wat een Kunst. Dus daar is flink wat publieke belangstelling. En dan zal Geert Pruiksma ook, daar zal de muziekactiviteit even stilgelegd worden. En dan zal Geert Pruiksma ook de verschillende aanspanningen toelichten.
0: Een soort défilé.
1: Dan rijden we weer terug naar Leek. En dan gaan we naar Midwolde. Bij het kerkje van Midwolde is de derde de stop. Daar kunnen de gasten het historisch monument van grafmonument van Anna van Eeuwsum bekijken. En dan gaan we terug naar Leek. En dan is er eind van de middag is er nog een défilé op de Dam in Leek. Om 4:00. En vanaf 4:30 treedt Bert Solo daarop met liedjes van toen. En die kan zingen van In een rijtuigje enzovoort.
0: Ja, nou, dat is dan goed. Maar u rijdt in Midwolde niet even door naar Lettelbert voor het grafmonument van paard van...
1: Nee, dat lukt hem niet. Dat
0: is, van de familie van Panhuis?
1: Nee, dat gaat nog een stukje verder. En we zijn ook wel enigszins beperkt aan de capaciteit wat kan met paarden.
0: Ja, je draait ze ook maar zo niet om, hè?
1: Nee, ding is, en het is een kwestie van de totale tocht is nou 23 kilometer. En tot 25 kilometer is wel het maximum wat paarden aan kunnen. Zeker als de temperatuur een beetje oploopt.
0: Ja, want er zit natuurlijk... Ook geen airco hier natuurlijk. Nee. Kunnen we even naar een begeleider vragen of het allemaal al voor elkaar is? Kijk, u komt even met de kinders kijken.
2: Ja, zeker.
0: Het is er mooi uit, hè?
2: Gezicht, hè?
0: Mooi uit, hè?
2: Alle kledij.
0: Kijk, de publieke belangstelling is voor elkaar. Hier eens even kijken. Oh, kijk, deze. U staat al helemaal klaar, mevrouw. U bent al volledig in de kleding.
3: Ja, helemaal.
0: Wat bent u?
3: Ik ben de groom van Wim.
0: De wat?
3: We gaan met de postkoets, de groom. Dus ik hou de paarden vast, zodat hij op de bok kan blijven zitten.
0: Oh, u moet er vooruit lopen?
3: Nee, ik mag ook mee erbovenop.
0: Oh, toch wel?
3: Ja, toch wel.
0: Dat is zelfs lange rit anders.
3: Ja, dan wordt het een lange dag.
0: Maar is dit uw rijtuig dan? Of,
3: Nee hoor, die is van meneesje Biesem Delfzijl.
0: Oh, dat is het geschonken rijtuig van Kuipers van vroeger?
3: Het rijtuig is van Wim zelf. Dit is de eigenaar en de paarden zijn van meneesje Biesem Delfzijl.
0: Ja, precies. En u bent van de paarden?
3: Ja.
0: Okay. En dan Wim, ik hoor dat u Wim heet.
4: Ja.
0: U bent de koetsier, zal ik maar zeggen.
4: Ja, ik ben de koetsier van dit rijtuig.
0: Ja, ja. Grote grijns. U bent trots.
4: Ja, ik ben heel trots. Ja. Het is ook mijn eigen rijtuig. En ja... Die heb ik zelf helemaal gerestaureerd. Ik heb hem eigenlijk een beetje van mijn stiefvader overgenomen, van Jan Kuipers.
0: Ja, de overleden stalhouder, ja, hè? Vieze Straatweg. Ja, ja. Bekend fenomeen.
4: Ja, precies. Dus dat was een beetje mijn stiefvader. En toen die overleden, hebben wij alles opgeruimd. En toen kon ik de postkoets van de familie kopen. En dan ga ik er weer mee rijden, dus daar ben ik wel heel erg trots mee.
0: En dan al die reacties onderweg, wat doet dat met u?
4: Ja, trots. Wij zijn al zo lang met deze voorbereiding bezig. Van Nienoord 500 met de rijtuigentocht. En Bind is dan de voorzitter. En we doen dit met een hele club. En dan heb je vandaag nu supermooi weer. Ja, daar ben je alleen maar trots. Ja.
0: Hoe laat gaat het rijden?
1: Om 10:00 vertrekken we vanaf de borg, aan de voorkant van de borg. Zo dadelijk rijden we op rondom de borg. En om 10:00 stoppen we nog even bij de poort voor de voorkant van de borg. Dan kunnen de gasten opstappen die nog niet hier opgestapt zijn. En dan gaan we naar rit.
0: Ik wens u een behouden rit vandaag.
4: Gaat wel lukken.
0: En u natuurlijk ook, van u bent een soort bezemwagen, hè?
1: Ja, ik ga op de fiets mee om te kijken of alles een beetje ordentelijk verloopt. En het komt wel goed.
0: Dat moet als oud-burgemeester wel goed komen, toch?
1: Ja.
0: Jawel.
5: Nou, op de fiets een keer Arnebi achterop, Frits. Dus,
0: roep het niet te hard.
5: Laten we niet van tevoren al in een verkeerd hoekje plaatsen. Dankjewel, Frits. Tot later. Straks een heel mooi verhaal, maar ook een aangrijpend verhaal. We gaan bellen met Flora Rodemans zo direct.

0: Ilse de Lange en Something Good. 9:40 in de ochtend. Nou, vandaag hebben we het weer over de liefde. Mensen die vertellen hoe ze zijn gaan samenwonen of trouwen, eventuele kinderwens hebben. Maar zo nu en dan moeten we er ook even bij stilstaan dat niet alles vanzelfsprekend is en ook niet vanzelf gaat. Dat weten velen onder jullie. Flora en Mieke uit Groningen, die zijn nu 6 jaar samen, wonen sinds 4 jaar in het Spaanse Malaga en hebben een hele grote kinderwens. Maar dat zit tot nu toe nog niet mee. Aan de telefoon heb ik Flora. Goedemorgen.
1: Yes, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jullie zijn, om even met een vrolijke noot te beginnen, 2 weken geleden getrouwd. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Klopt. Wij zijn op 22 mei getrouwd in Malaga.
0: Ja, en nu op huwelijksreis. Malaga is al een mooie plek. Dan hebben jullie toch nog een plek gevonden die jullie nog leuker leek voor deze gelegenheid.
1: Ja. We moeten gewoon nieuwe dingetjes blijven ontdekken. Dus het is Sicilië geworden.
0: Ja, heerlijk. Ja. Wat voor weer hebben jullie? Ja.
1: Nou, 30 graden en zonnetje. Ja, nou, dus helemaal top.
0: Heerlijk. Normaal gesproken wonen jullie dus in Spanje, Malaga. Ook een hele mooie plek. Jullie zijn van oorsprong wel Groningers. Of in ieder geval hebben jullie Groningen verlaten voor Malaga. Waarom eigenlijk?
1: Klopt. Nou, we hadden allebei gewoon heel erg de wens om nog iets anders te gaan doen. Dus om een keer een buitenlandervaring te hebben. Mieke had dat al gehad. Die had al 2 jaar in Sevilla gewoond. En ik had... Ja, bij mij kriebelde het gewoon heel erg om de taal te leren kennen, de cultuur. En nou ja, daar zijn we aan begonnen. En tot nu toe nog niet weer teruggegaan. Dus.
0: Ja, goede keuze geweest dus.
1: Zeker,
0: dat
1: mag
0: je zeker onder de streep concluderen. Ja, en jullie zijn getrouwd. Jullie hebben ook een kinderwens. En nu is het bij man en vrouwen altijd al niet iedereen gegeven. Maar bij 2 vrouwen is het sowieso al minder makkelijk. Hoe zijn jullie in eerste instantie aan die kinderwens begonnen om die te vervullen?
1: Nou, in de eerste instantie, je hebt het daarover als je een relatie begint. En eigenlijk hadden we wel allebei heel erg duidelijk van dat we daar hetzelfde in stonden. Dus we wilden heel graag kindjes. En we hadden in onze omgeving een bekende donor gevonden. En dat is natuurlijk super fijn, want ja, dan hoef je het medische circuit niet in. Maar samen gaat het niet lukken, helaas. Dus je bent sowieso afhankelijk van een derde persoon. Nou, en daar zijn we, toen we daar aan toe waren vorig jaar, zijn we daarmee begonnen. Je weet dan niet hoe lang het gaat duren, maar wonder boven wonder was het dus echt binnen 2 keer was het raak. Helaas eindigde dat met 9 weken in een miskraam.
0: Ja.
1: En toen zijn er wat veranderingen geweest met betrekking tot de donor en of we hier wel mee door wilden gaan. Dus dat hebben we toen omgooien en nu doen we het via een kliniek in Malaga. Maar ook daar vorige maand binnen 2 keer raak, maar helaas ook weer geëindigd in een miskraam.
0: Ja, vreselijk. Vreselijk. Dat is een klap die je met z'n tweeën dan probeert op te vangen. Zijn jullie daar zo kort daarna al in geslaagd? Of hangt het nog als een soort donkere sluier over jullie heen?
1: Ja, we proberen heel erg vooruit te kijken. Dat merk ik in onze relatie, dat we dat goed kunnen opvangen met z'n tweetjes. Maar tuurlijk, het is moeilijk en je verliest steeds een beetje meer vertrouwen in dat het allemaal nog op deze manier goed gaat lukken. En we proberen er gewoon heel veel over te praten. We hebben heel veel steunende familie en vrienden, zowel in Groningen als in Malaga. Dus dat is heel erg fijn. Mm-hmm. Neuzen vooruit en weer verder, maar het is wel moeilijk.
0: Nou, en behalve dat, behalve het emotionele aspect, is het natuurlijk ook zo, en mensen die nu luisteren, die ook een dergelijk traject hebben doorlopen, of het nou om 2 vrouwen, 2 mannen, of een man en een vrouw gaat, daar zit ook, hoe plat het dan ook klinkt, er zit wel een kostenplaatje aan vast. En dat is een kostenplaatje. Want is het financieel überhaupt op te brengen?
1: Nou, eigenlijk bijna niet. En daarom waren we zo blij met in de eerste instantie een donor in Nederland. Dan heb je de kosten om naar Nederland te vliegen en om daar een tijdje te verblijven, 1 week per maand. Nou ja, dat is te overzien. Maar nu we moesten overschakelen op de kliniek, zijn we overschakeld naar IUI in de eerste instantie. En dat is het inbrengen van donorzaad in een natuurlijke cyclus. En dat kost al ongeveer €1200 per keer. En een eventuele eiceldonatie met partner eiceldonatie noem je dat. Mm-hmm. Waar we nu aan zitten te denken, dan zit je op ongeveer 6.000 euro om het traject alleen maar te starten.
0: Ja.
1: Dat zijn bedragen die we eigenlijk niet zo 1, 2, 3 kunnen ophoesten. Maar ja, we hebben ook heel weinig keus. Dus dat is zo moeilijk.
0: Ja, en jullie geven niet op.
1: Als je dat zo graag wil. Nee.
0: Nee, precies. Want als je iets zo graag wil en een ieder met kinderen die zal dat beamen. Ja, dan is het zo ongeveer het hoogste goed. Hè? En dan is dat op financiën vasthangt, dat is een hard gelag. Jullie hebben bedacht om een soort crowdfunding te starten. Vrienden, familie helpen mee natuurlijk.
1: Ja,
0: maar wij mogen ook meehelpen, toch?
1: Iedereen mag meehelpen, ja. Het is begonnen als een GoFund voor het trouwen. Mensen die vroegen van, goh, wat willen jullie voor je trouwen hebben? En nou ja, wij vinden het wat ingewikkeld om dan geld te vragen. Dus we dachten, nou, als het nou een heel concreet doel is, en hier zijn we gewoon heel erg mee bezig. Iedereen weet ook van wat voor kosten het met zich meebrengt. En toen kregen we zoveel positieve, lieve reacties, dat iedereen daar zo graag aan mee wil werken en mee wil helpen, dat we het wat breder hebben getrokken. Dus dat we hem wat verder zijn gaan delen. En ja, dat is heel erg fijn dat iedereen zo lief daarop reageert. Ja.
0: Noem het eens even, hoe kunnen we, als we dit verhaal horen thuis, hoe kunnen we jullie steunen? Als we dat zouden willen, hè? Want niets moet, dat is absoluut niet jullie bedoeling.
1: Nee, tuurlijk. Nee, absoluut niet.
0: Nee, daarom. Maar als mensen denken toch van, goh, we helpen ze een handje. Waar kan dat?
1: Je kan hem vinden als je googelt op mooiste trouwcadeau, Flora en Mieke. Dan kom je eigenlijk gelijk bij de GoFund.
0: Dat is makkelijk.
1: Ja.
0: Nou, dat moet lukken. Flora en Mieke, geniet van jullie huwelijksreis. Want het gaat voor jullie nu zeker ook om de liefde. Maar een uitbreiding daarvan, dat zou fantastisch zijn. We hopen dat jullie droom uitkomt en het gaat jullie goed. Hou ons ook even op de hoogte hoe het verder gaat. Dat zouden we fijn vinden.
1: Nou, dat gaan we zeker doen. Heel erg bedankt dat we hier wat over mochten vertellen. En fijne dag.
0: En groeten aan Mieke.
1: Doe ik. Okay. Dank je wel.
0: Fijne zaterdag.
1: Doei. Dank je.

0: Robert Palmer en Every Kind of People. Brengt ons naar de klok van 10 uur. Ik heb het zo net even geprobeerd hoor. Het gesprek wat we zo net hadden met Flora. Als je gewoon inderdaad even googelt op mooiste trouwcadeau en dan Flora en Mieke daaraan toevoegt, dan kom je gelijk op een site. Niets moet, alles mag. Zo direct, onder andere Pieter de Hart in de studio. Dat betekent dat we het gaan hebben over deze dag, 6 juni. En wat er zoal gebeurde op deze dag. Dat en veel meer na het Landelijke Journaal.
1: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
2: Deze week gepresenteerd door Eva Hulsjer.
3: Ik praat met Monique Spaltman, nu nog directeur van Museum Borg Verhildersum, maar bijna met pensioen. In Leven in Muziek vertelt ze over haar lange carrière, over haar veel eisende moeder en over de medicijnen waar ze jarenlang doodziek van werd. Monique Spaltman.
2: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
1: Hier bij Radio Noord.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
9: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
2: Nu het nieuws van 10 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
12: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
13: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
14: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
15: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
16: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
15: Raatsveld is een loyaal familiebedrijf. Dat voelt en ziet u terug in het resultaat. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
17: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
19: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in de Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
20: Radio Noord.
21: Noord en Ommeland.
22: Met Hans Balkens.
0: En met een mooi uurtje voor de boeg, hoor. We geven prijzen weg in de weekquiz. Pieter de Hart is aangeschoven. En we gaan op zoek naar Sjoerd de Eend.

0: Beat of Your Heart van de Purple Disco Machines. Niet machines, maar machine. 9:09. Deze zaterdagochtend, het zonnetje begint te schijnen. Dat heeft ongetwijfeld met jouw verblijf hier te maken, Pieter. Goedemorgen. 6 juni is de dag van vandaag. Jij kwam binnen. Ik ga het niet hebben over D-Day. Want nee. Dat is natuurlijk ook onlosmakelijk verbonden met de 6
1: Zeker.
0: Juni.
1: Ja. En ook niet onbelangrijk. Maar ik houd wel dichter bij huis. Ik begin met een feestlied. Laat de klok maar luiden. Er is geen club in Holland die ons Bikwik kan verslaan.
0: Ah.
1: Het was 6 juni 1920.
0: Landskampioen.
1: Yes. Op de SCBR gebeurde dat. VOC uit Rotterdam werd met 4-0 verslagen. Ik noem wat spelers uit dat elftal. Jaap Bulder en zijn broer Evert-Jan Bulder. Max Tetzner en zijn broer Hans Tetzner. Herman Legger, stopperspeel Evert van Lingen. Architect, ja. ook van de Essenberg zelf. Ja. Siebold Sissing, Harry Rodemond, doelman Dick de Ruiter Zijlker en coach de Engelsman Harry Waites. En ruim 10.000 toeschouwers zagen het gebeuren die dag.
0: Prachtig.
1: Is toch mooi, hè?
0: Ja, en nog steeds een mooie plek.
1: Ja. Ja, en nog steeds moeten we daar maar aan vasthouden. Want het ziet er niet naar uit dat Groen-Wit hier dat nog eens gaat herhalen.
0: Nee.
1: 6 juni 1941 was de dag waarop Eije Wijkstra overleed. Eije Wijkstra was een man die leefde in Doezem. Die leefde met Aaltje Wobbes. En de vier veldwachters kwamen Aaltje Wobbes ophalen. Want die had haar kinderen in de steek gelaten. En toen zei Eije, dat gaat niet gebeuren. En hij schoot ze alle vier dood met zijn karabijn. Echt een. Dat gebeurde in 1929. Hij werd opgesloten. Je zou zeggen levenslang. Nee, hij kreeg 20 jaar. Maar in 1941 overleed hij aan TBC in een rijkspsychiatrische instelling in Eindhoven. En hij had voor die tijd had hij ook nog een zelfmoordpoging gedaan. Het is een heel verdrietig verhaal.
0: Nou.
1: En dat zullen wij. Nou, ik denk, we leven nu in 26, hè? Mm-hmm. In 1909. Over 3 jaar zal het, denk ik, losbarsten met alle herinneringen aan die tijd. En het was ook wel een fascinerende tijd. Maar goed.
0: Ja, zeker.
1: 6 juni 1952 werd geboren Jikke Tamminga.
0: Ah.
1: Ze was jarenlang mijn collega bij Radio Noord, zat aan het bureau, deed de eerste schifting van het nieuws en ze las ook nieuwsblokjes en dat deed ze prachtig.
0: Prachtig.
1: Ze had een hele mooie stem.
0: Ja.
1: En ze overleed veel te jong in 2017. 6 juni 1974, we hadden in de stad Groningen hadden we een rood college, maar in de provincie hadden we dat ook. Een meerderheidscollege met als gedeputeerde 4 Partij van de Arbeidmannen. Iemand van de PPR, die heette Halba Kuipers. En de communist Koert Stek. Die met z'n zessen die vormde dat college. Het Koest. Linkse college.
0: Ja.
1: En tenslotte, ook nog wel aardig om even in de herinnering te roepen. Op deze dag, en het was 1976, toen tekende een hele jonge Ronald Koeman. Hij was 16 jaar oud, zijn eerste profcontract bij FC Groningen.
0: Was dat fulltime direct een volledig?
1: Dat denk ik haast aan, maar dat weet ik niet. Ja, wat is nou, wat zou je verdienen in 1976 bij FC Groningen als 16-jarige?
0: Ja, nou, net zoveel als bij de Appie of bij de Jumbo.
1: Nou, ik denk een leuk zakcentje, ja. Toch, erbij. Ik heb uiteindelijk gekozen voor een verhaaltje over het gokken. En ik heb daar de huidige tijd ook een beetje bij betrokken. Maar in die tijd, moet je nagaan, het was 1992 deze dag, kwam naar buiten dat 5.500 Groningers die waren echt verslaafd aan het gokken. En dat is veel. En je kwam er niet zomaar af. En dat was nog notabene in de tijd dat je nog geen internet had.
0: Nee, want nu maar is het online gokken natuurlijk groot, hè? Ja.
1: Ja. Ja, maar ja, in die tijd, als jij, en dat weet jij denk ik ook nog wel, vriend, als je ergens binnenstapte,
0: ja.
1: Dan stonden daar 4 van die fruitautomaten.
0: Ja. Ja, met mooie lampjes, kleurtjes, uitnodigend, kom.
1: Was jij daar gevoelig voor?
0: Ik was daar gevoelig voor, Pieter. Ik heb wel eens mijn zuurverdiende geld als 17-jarige in een gokkast gegooid.
1: Oh.
0: Mijn hele maandsalaris. En dan met een misselijkmakend gevoel terug naar huis op de Brommer.
1: Was jij toen verstandig genoeg om op een gegeven moment te zeggen... zelf, ik doe het niet meer?
0: Uiteraard.
1: Heel goed. Nou ja, zo oud is
0: dat niet. Nee, dat klopt. Dat is zeker niet vanzelfsprekend. Maar ik heb dat tijdig ingezien, ja.
1: Goed zo. Nou, daar gaat het stukje over hoe dat ging in 1992. Maar ook hoe dat ging vanaf 2021. Want toen werd er van alles gelegaliseerd. Zodat we mochten gokken. En dat betekende dus dat de jeugd die ging op internet, met name op buitenlandse sites en noem het maar op. Dus het probleem is eigenlijk alleen maar groter geworden.
0: Ja, en minder goed te vatten ook. Hè? Het is schimmiger.
1: Ja.
0: Ja. Ah. Dankjewel, Pieter. De 6e juni, de dag van vandaag. Okay. Heb een mooie zaterdag.
1: Dankjewel.

0: van Matt Simons en Catch and Release.
1: Noord- en Ommeland.
2: Weekquiz.
0: 18 minuten over 10, Petra. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, spreken we elkaar ook even op zender.
3: Ja, gezellig.
0: Gezellig. We gaan een spelletje spelen met als inzet wat? Wat hebben we in de prijzenpot zitten?
3: Nou, een hele mooie paraplu en ook een hele stevige paraplu. En dat heb je ook volgens mij wel nodig.
0: Nou, Harma die zei het, hè. Je hebt hem zeker nodig de komende dagen.
3: Ja.
0: Ja. Staat er ook RTV Noord op?
3: Ja, zeker.
0: Oh, mooi zo.
3: Ja, daar wil je mee rondlopen.
0: Ja, daar wil je mee rondlopen, ja. Nou, we hebben natuurlijk een vraag uit de actualiteit. Dus dan is altijd even de vraag van... Goh, heb je goed opgelet de afgelopen week... zodat je het antwoord kunt geven. Waar gaat het over?
3: Nou, het gaat over het bordeel in Klein-Ulsda.
0: Ja, dat ken ik niet.
3: Nou, dat heet ook Club Chantal. Ik denk wel dat jij dat kent.
0: Oh ja?
3: Ja, van de binnenkant weet ik niet.
0: Nee.
3: Maar in 2022 sloot de club de deuren... en kreeg een jaar later alweer een nieuw eigenaar. Maar ja, tot op de dag van vandaag staat er ook... op de website opent binnenkort.
0: Mm-hmm.
3: Maar het is nog nooit gebeurd.
0: Nee.
3: Maar nu, het huisje in Klein-Ulsda staat te koop. En Erwin de Vries die zong er ook ooit over.
0: Ja, misschien wat voor hem dan om het te kopen.
3: Ja, dat zou kunnen. Maar ja. Hij weet het antwoord, hij mag niet bellen. Maar de vraag is, wat voor kleur heeft het huisje?
0: Ja. Ja.
3: Is dat A, rood, B, wit... of C, zwart?
0: Eigenlijk is dit een vraag die je met twee informatiehoeken kunt beantwoorden. Hè? Je hebt of goed opgelet afgelopen week... of je kent het liedje gewoon
3: ja.
0: Van Erwin de Vries. Oké, dus we willen weten welke kleur heeft dat huisje daar in Klein-Ulsda... waar ook Erwin de Vries over zong. Het staat te koop, dus je kind mid-boyden, zeg maar.
3: Ja.
0: A...
3: rood.
0: B.
3: Wit.
0: Of C.
3: Zwart.
0: Zo is het. Als jij het weet, dan mogen ze bellen of appen. Wat heb je liever?
3: Ah, bel maar even.
0: Vandaag even bellen?
3: Ja, 053-3188-288.
0: Wellicht tot zo direct. Come on.

0: de film Zootropolis 2 trouwens. Shakira en Zoo was dat.
1: Noord en Ommeland.
2: Weekquiz.
0: De bellen alleen vrouwen, Petra. Wat is dat?
3: Ja, ik zie allemaal vrouwelijke bellers. Ja, ik weet het niet. Ja, de mannen zijn toch een beetje bang voor de vraag van jou misschien.
0: Ik denk dat al die kerels in Groningen nu thuis zitten van... ja, daar word ik nou, joh.
3: Ja, precies.
0: Daar heb ik gewoon verstand van. Nou, Hedwig wel. Hedwig Wijkenga, mooi. Oet Visserwolde.
4: Ja, mooi.
0: Mooi. Wat bist u vrolijk?
4: Ja, zeker. Dat ben ik altijd.
0: Ja, mooi zo. Mooi. Wat bist u nou voor doorgen?
4: Niks. Ik heb net een boodschap beest.
0: Oh, waar is dat doen? In mijn schoon?
4: Ja, dat heb ik gisteren doen. Nou ben ik naar Duitsland geweest.
0: Oh, je bent toch een van de velen, zal ik hoor zeggen, die regelmatig mond naar Duitsland toe gaan. Wat is met nou? Benzine?
4: Van alles. Nooit vlees. Het gaat niet om vlees.
0: Oh ja, dat is lekker in Duitsland. En een stuk goedkoper als bij ons, hè?
4: Ja, veel goedkoper.
0: Ja, en koopt hij voor de hele week in of zo? Of is een barbecue of wat dan ook? Alhoewel,
4: nee,
0: met je
4: ik heb geen barbecue. Doe nou ik nooit dat meer. Ik heb diepvries.
0: Oh ja, precies. En een kist mooi zet je verroet.
4: Zo is dat.
0: En wat ik altijd deed, ik woon nou nooit meer in het grensgebied. Ik heb me heel lang in Blijham en in Winschoten gewoond. Maar als we dan naar Duitsland zou gingen en we deden boodschap, dan gingen we ook altijd in zo'n lekker broodje in.
4: Nee, dat doe ik nooit. Ik ben van Meurden om 8 uur weg gewoon en ik was hier om 10 uur weer.
0: Kijk, doe best van het pragmatische zoals het ooit. Gewoon even de barrel regelen en dan weer in de roes.
4: Juist.
0: En dat doe ik door in Ulst, hè?
4: Dat is bitter.
0: dat loopt we nog even in het midden, of dat een witte is. Maar heeft u dat zo een beetje in het vizier? Bist u wel eens langsreden of wat dan
4: ook? Ja, volg genoeg.
0: Volg genoeg, ja?
4: Ja. Dat was alleen de langsreden, hè?
0: Nee, dat snap ik. Dat snap ik alleen de langsreden. Ik heb nog nooit gehoord dat er ooit naar binnen gewoon is.
4: Nou, dat weet ik dus nooit en dat
0: zou
4: je ook nooit.
0: Ik weet dat ook nooit. Nee, dat kijk ik me nooit nog. Mooi, dat is een beetje ons geheim hier in de provincie, hè, door wat er allemaal gebeurt. Ja. Geheim tussen aanleidingstekens. Doe maar zeggen of het rood, wit of zwaar is. Doe eens kozen, zeg het nog een mol vuur.
4: Wit.
0: En dat is ook nog oud, het witte hoeske door. Doe haast dat natuurlijk parade en die kennis. Of moest u even met het loodje denken van de hele boel?
4: Ja, die heb ik al voorgehoord en dat vind ik ook een leuk loodje.
0: Ja, hè? Sommigen dan ook even voor die draaien, hè? En voor de rest van de provincie ook natuurlijk. Maar,
4: ja, dat mag gerust, hoor.
0: Dan doen we dat. Doe Christie prachtige RTV Noord paraplu touw stuurt. Ik denk dat ze even was blij mang en dan vertel Petra hoe dat allemaal geregeld wordt.
4: Ja, dat is goud. Hè? Ik mag wel even.
0: Mooi zo, hè? Mooie zotterdag, hè?
4: Ja, ik wens jullie ook veel plezier vandaag.
0: Dankjewel, mooi.
4: Yo, mooi.

0: vlakbij Duitsland. In Hulsde, Leutje Hulsde om precies te wezen. Het Widdehoeske, de hele boel was dat. Het onderwerp van gesprek van de week is van deze. Hedwig Wijkenga uit Vinnol, van harte gefeliciteerd. Straks gewoon we naar Fleur Oostra voor al datgene wat gebeurd is in stad en omland.
1: De hete zomer, crayonrolluiken.
2: Geluidsoverlast,
1: crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Crayonrolluiken. Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
0: Het is 10:30 geweest. Tijd voor Noodnieuws met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
8: Goedemorgen. In de noodopvang in de Drentse plaats Gieten hebben afgelopen nacht 25 asielzoekers overnacht. Een nacht eerder waren het er nog 43. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt sinds afgelopen donderdag tot en met komende maandag 's nachts asielzoekers op. Na elke overnachting worden mensen weer teruggebracht naar Ter Apel. Het gaat dan om asielzoekers voor wie geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum daar. De jeugdcriminaliteit in Noord-Nederland neemt toe. Het aantal delicten stijgt en het geweld wordt zwaarder. Daarom staat het thema jeugdcriminaliteit vandaag centraal tijdens de open dag van de rechtbank in Groningen. De rechtbank hoopt hiermee jongeren te bereiken, ze te laten zien hoe de rechtspraak werkt en hen bewust te maken welke gevolgen strafbare feiten kunnen hebben. Tijdens de open dag kunnen bezoekers onder andere een nagespeelde strafzitting voor jongeren bijwonen. In een woning aan de Orchideestraat in Groningen heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar de brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen. 1 persoon is gecontroleerd door ambulancepersoneel. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Martijn Brilhuis heeft zijn contract bij Lycurgus met 2 seizoenen verlengd. De 25-jarige Brilhuis begint daardoor aan zijn 3e seizoen bij Lycurgus. Eerder verlengden ook coach Sam Gortzak en aanvoerder Gijs van Solkema al hun contract. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Goed, dankjewel Fleur. Het weer. Dat krijgen we uiteraard van Harma.
9: Vroeg is er soms wat zon, maar de bewolking neemt toe, waardoor dat halverwege de middag gaat regen. De temperatuur gaat richting 19 tot 21 graden, met een zwakke tot matige zuidoost tot lote zuidwestenwind. Vanochtend trekt de regen voort, de volk verspreidt over de provincie buien, maar het kloort ook geregeld op, met vannacht een minimum van 13 tot 15 graden. In maart begint met buien, in de middag wordt het droger met storig aan meer ruimte voor de zon. Met een matige tot krachtige west-zuidwestenwind wordt 19 tot 21 graden.
10: Hup, de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
11: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
10: Wijzerweg, Groningen.
12: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom, pom.
15: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in de Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
16: Mensen, als je kool worden, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
17: Meertens Meubelen en Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren. Meertens Meubelen en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
18: De koffie staat klaar.
16: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meest uit zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
17: Meertens Meubelen en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.

0: Vaak ook gebruikt bij sportwedstrijden om logische redenen, lijkt me. De best van Tina Turner. Het is de creatieve broedplaats van Groningen en dat al ruim 200 jaar. We gaan vandaag terug in de tijd naar het jaar 1798... want toen vond de oprichting plaats van de welbekende Academie Minerva. Iemand die daar alles over weet is Marlotte Akkermans, maker van de podcast Groningse Geschiedenis. Marlotte, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, onlosmakelijk verbonden met de stad en dat al ruim 200 jaar. Hoe kwam die oprichting destijds tot stand?
1: Nou, dan moeten we terug naar de 18e eeuw. En er werd toen gedacht dat het wel heel belangrijk zou zijn om een tekenacademie te hebben in onze stad. Omdat men vond dat ambachtslieden goed moesten kunnen tekenen. Er waren al eerder pogingen gedaan die mislukten, maar in 1798 lukte het. Toen kwam er een academie voor tekenkunde, voor bouwkunde en voor zeevaartkunde. En dat was, die academie was de basis voor Kunstacademie Minerva. En dat is nu de oudste school binnen de Hanze of de Hanze Hogeschool. Want rond 1820 werd die naam Minerva voor het eerst gebruikt. En bleef het als tekenopleiding dus een tijd lang onderdeel van die nieuwe technische opleidingen hier in Groningen.
0: Ja, precies. Het had dus echt een opleidingsfunctie. Niet dat Minerva dat nu niet heeft, maar het heeft nu veel meer een kunstzinnige inslag.
1: Ja, klopt. Dat was toen ook zo hoor. Maar het was dus een combinatie van verschillende opleidingen. Dus tekenkunde, bouwkunde en zeevaartkunde. En dat waren echt verschillende opleidingen. En daar werd ook eigenlijk wel op verschillende manieren mee omgegaan. Wat ik wel een heel interessant verschil vind is bijvoorbeeld dat er bij bouwkunde en bij zeevaartkunde alleen maar plaats was voor jongens. Maar dat er bij tekenkunde ook meisjes werden toegelaten.
0: Oh ja.
1: En die tekenkundeafdeling, dat is wel echt de voorloper van de huidige Minerva.
0: En wat was dan een reden voor meisjes in die tijd om zo'n opleiding tekenkunde te doen? Want bij bouw- en zeevaartkunde snap ik het, maar bij tekenkunde dan?
1: Ja, het werd gezien als een handige vaardigheid en ook een zinnige manier om je tijd te vullen. En er werd echt gezegd dat er behoefte was aan meer technisch opgeleide mensen, maar ook dat het goed zou zijn voor jongeren om

0: om aan hun tekenvaardigheden te werken. En het werd dus ook voor meisjes gezien als een bezigheid waar zij zich in mochten bekwamen.
1: Ja, met iedereen.
0: Ze werden trouwens wel netjes gescheiden hoor, in de opleiding.
1: Oh ja.
0: Dus de jongens aan de ene kant en de meisjes aan de andere kant met een houten wand ertussen. En ze hadden zelfs allebei een eigen ingang. Dus het ging wel keurig.
1: Zo ging dat in die tijd. Was het voor iedereen vrij toegankelijk of moest je een bepaald voortraject hebben afgelegd?
0: Nou, als je geld had, als je ouders geld hadden, dan kon je daar sowieso studeren. Dan betaalde je ouders schoolgeld. Maar wat wel heel mooi was, dat voor arme kinderen er ook een mogelijkheid was om te studeren. Die konden namelijk avondcursussen volgen. Dus dat was natuurlijk wel heel vooruitstrevend. En dan waren er nog de leerlingen van ouders die de school echt financieel steunden. En die leerlingen kregen dan weer korting op het schoolgeld. En een van hen is wel een hele bijzondere kunstenaar die we echt nog steeds kennen. En dat was Jozef Israëls.
1: Oh.
0: En hij was een van de eersten die door zijn, of mede door zijn opleiding aan Minerva grote bekendheid kreeg.
1: Nou, en niet gering ook, hè. Ik bedoel, behalve in de stad, ook in Amsterdam natuurlijk een grote naam, de schilder Jozef Israëls.
0: Ja,
1: ja, allemaal, en allemaal op een plek waar jij nu werkt. Tenminste, ja, de voorloper leuk, daarvan. Ja.
0: Ja, dat klopt. Ik werk op de Hanze. Ja, wij moeten nu zeggen de Hanze, hoewel dat natuurlijk best wel ingewikkeld is. Daarmee bedoel ik de Hanze Hogeschool. Mm-hmm. Ik werk als geschiedenisdocent op de PABO. En die hele academie voor tekenkunde, bouwkunde en zeevaartkunde wordt ook gezien als de basis van de Hanze Hogeschool zoals wij die tot op de dag van vandaag kennen. Dus die hogeschool heeft gewoon een hele belangrijke plek ingenomen in het verhaal van Groningen.
1: Ja. Marlotte Akkermans, maker van de podcast. Dankjewel.
0: Heel hartelijk bedankt, toch?
1: En heb een mooie zaterdag.
0: Hetzelfde.
1: Dank je. De nieuwste aflevering van Groningse Geschiedenis, die luister je uiteraard op de app of op de website van RTV Noord. Zo direct Frits nog aan het woord met een bijzonder verhaal.

0: Blijft prachtig, hè? Altijd hoog genoteerd in de grunnige duizend. Harry Nieuw in Rimpeling. Petra, ligt dat nou aan mij? Sjoerd de Eend, helemaal het internet overgegaan. Ik heb geen idee. Of ik heb nu een idee, maar ik had geen idee.
1: Nee, heb je dat helemaal niet meegekregen?
0: Nee, wat is dat precies?
1: Oh, nou, ik zat ook zo te scrollen op Instagram. En toen zag ik een filmpje van een eend die werd geroepen.
0: Ja.
1: En die eend die kwam er zo aangelopen, alsof het een huisdier was.
0: Oh ja.
1: Sjoerd. En die Sjoerd, die woont dus in Meeden, in onze provincie.
0: Sjoerd de Eend.
1: Sjoerd de Eend.
0: Wie anders dan Frits Emmelkamp stuur je naar Sjoerd de Eend? Frits, ja. Ben je bij de eend?
2: Dit was natuurlijk fantastisch toen ik dit op papier zag staan. Dat ik eindelijk naar een collega kwakkerd mag gaan.
0: Ja, fantastisch. Heerlijk.
2: Ja, toch? Ja, want absoluut. Kirsten, dat is het wel, hè?
3: Ja, het is inderdaad wel een hele enthousiaste eend. Dus als die op je afkomt, dan kwaakt hij aan één stuk door. Ja. Ja,
2: maar dan moet hij wel op je afkomen.
3: Dan moet hij wel op je afkomen en op commando doet hij dat niet.
2: Ja, en laat nou vandaag Sjoerd gedacht hebben, ik neem een ADV, een EDV-dag.
3: Een EDV-dag, inderdaad. Ja, klopt. Ja, nee. Zodra er andere mensen omheen zijn, dan vindt hij het eigenlijk altijd wel een beetje spannend. Als het alleen Harm en ik zijn, dan komt hij vaak wel op ons af. Maar zodra er iets vreemds is, dan heeft hij zoiets van, oeh, nee. Het maar blijven toch prooidieren, hè?
2: Maar Sjoerd is een loopeend.
3: Sjoerd is een loopeend.
2: Wat is een loopeend dan anders dan een gewone eend?
3: Hij vliegt niet.
2: Hij loopt alleen.
3: Hij loopt, ja. Ze kunnen wel een heel klein stukje vliegen. Maar in principe lopen ze eigenlijk altijd alleen maar.
2: Is dat luiheid? Of?
3: Nee, de vleugeltjes zijn te klein.
2: Hij heeft gewoon geen draagkracht, geen draagvlak.
3: Hij heeft geen draagvlak, inderdaad. Nee, klopt.
2: Maar goed, Sjoerd is een hit op social media, op Instagram. En daar hebben we gelukkig wel de beelden van. Ja, die gaan we op de radio niet zien. Maar zo gaat dat dan dus, Hans.
4: Sjoerd! Hi, vriend. Hallo, kerel. Hallo, schat. Hallo, schatje. Kom maar.
2: Moet je dus even hallo zeggen?
4: Ja.
2: Nou, dan zien we hem. En dan is het ook weer klaar, hè? Want dit filmpje duurt nog geen 20 seconden, denk ik.
3: Klopt. Dan,
2: dan is het. Dan gaat hij weer.
3: Ja. Hij komt even aaien en dan is hij er weer vandoor.
2: Dan is hij weer weg. Hoe kom je zo aan een loopeend eigenlijk? Ja, je woont wat landelijk, dat zie ik wel. Maar dan nog, hoe kom je aan een loopeend?
3: Wij hebben een grote moestuin achter op het veld. En daar zitten natuurlijk best wel wat slakken in. En we hadden 2 jaar geleden echt een flinke slakkenplaag. En toen hadden we zoiets van, oké, wat is dan een natuurlijke bestrijding tegen slakken?
2: Zout.
3: Ja, maar mijn oma zei vroeger altijd, dan schoem ze zo lekker.
2: Ja.
3: Maar nee, dat laten we maar niet doen, want dat vind ik dan ook weer niet zo'n goed idee. Oh, Dora komt ook even
2: wat
3: langs.
2: Wat zeg je? Dit is geen loopeend.
3: Dit is geen loopeend. Poesie, poesie. Poes.
2: Oh, daar zit wel geluid in.
3: Daar zit wel geluid in, inderdaad. Ja.
2: Nou, ik zal hem niet meer knijpen. Maar dus de slakken was eigenlijk de komst van Sjoerd.
3: Ja, de slakken was de komst van Sjoerd. En wij zagen dat natuurlijk ook wel eens op social media voorbij komen, die loopenen. En ze zien er gewoon heel schattig uit.
2: Heel guitig, hè?
3: Ja, ze is heel guitig, inderdaad. Ja.
2: Zo flap, flap, flap, flap, flap, daar komt hij dan. Hij is niet alleen trouwens, hè? Je hebt er meer.
3: Ja, we hebben nog 3 dames erbij. Maar de dames die komen sowieso niet naar ons toe.
2: Dus Sjoerd heeft het druk.
3: Ja, Sjoerd heeft het druk. Ja, vindt hij ook niet erg, hoor.
2: Goed. Maar hoe kwam je op het idee om het dan zo op social media te zetten?
3: Nou, het is natuurlijk voor ons sowieso ook al heel leuk dat hij zo op ons afkomt. Dus ik dacht, nou ja, ik deel dat gewoon met mensen. En we hebben ook, mijn Instagram is ook wat bedoeld om alles wat we hier op het land doen te delen met mensen. Ja, en ik kreeg er steeds meer volgers bij en Sjoerd is daar gewoon een onderdeel van. Ik had niet verwacht dat zo viral zou gaan, maar nou ja.
2: Ja, de kattenfilmpjes doen het goed, maar de loopeenden dus ook.
3: Loopenen zijn net iets bijzonderder, denk ik. Ja.
2: Ja, als je dat nou thuis wil opzoeken op Instagram, dat is een beetje verwarrend. Je woont in Meeden, maar je heet Kirsten Muntendam.
3: Klopt, ja. Muntendam is mijn achternaam. Zorgt wel vaak voor verwarring, maar dat is mijn achternaam. Ja.
2: Nou, daar kun je het zoeken. Waar is Sjoerd nu? Want hij was hier net even, maar hij is nu ook weer weg.
3: Ja, we hebben om het hele perceel heen zitten sloten. En het blijven natuurlijk wel eenden, dus ze zitten graag in het water. Dus zodra ze zich volgegeten hebben, dan
2: is hij weer weg.
3: Zijn ze weg en dan zit ze in de sloot.
2: Ja. Krijgt Sjoerd ook, wordt hij ook vader? Want hij heeft 3 dames.
3: Ja, dat kan wel, inderdaad. Ja, we zijn ook. Straks krijgen we een broedmachine. En daar gaan we de eitjes in uitbroeden. Dus dan krijgen we kuikens.
2: Nog meer Sjoertjes.
3: Nog meer Sjoertjes, ja.
2: En ga je dan ook proberen die een beetje tante te maken?
3: Ja, dat is wel zo leuk dat die ook dan echt naar ons toe komen. Ja, dus dat is wel de bedoeling.
2: Kijk, een hele kinderboerderij.
3: Ja, echt wel. We hebben ook nog inderdaad de kippen en de varkens en de katten. Dus echt een kinderboerderij.
2: Maar is het ook de bedoeling dat mensen gewoon even bij Sjoerd kunnen komen kijken? Of zeg je nou, doe dat lekker op de social media, maar niet hier?
3: Nee hoor, ze zijn altijd welkom. We zijn niet altijd thuis natuurlijk, eigenlijk alleen maar in het weekend. Maar als mensen het leuk vinden om een keer langs te komen, dan zijn ze van harte welkom. Ja.
2: We mogen Sjoerd even ontmoeten.
3: Ja, als hij zin heeft. Ik wou net zeggen, het is geen belofte dat hij eraan komt, maar
2: Hij is ergens. Maar het voordeel is wel, Hans. Ik heb Sjoerd dus wel even gezien voor hij de sloot indook. Maar collega Leonie is hier voor expeditie. Mm-hmm. En ja, radio en tv. Ja, tv trekt dan toch niet iets meer. Hè? Dus ja, daar heeft hij zich wel laten zien.
5: Ja, precies. Nou ja, dat zien we dan vanavond. Maar wij hadden het nu al op radio. Dankzij
2: wij
5: jou.
2: Wij hadden het op de radio. Dat gaat gelukkig altijd sneller. Ja, dat is waar.
5: Goed gedaan, Frits. Dankjewel. En tot de volgende. Wat mij betreft, jij nog even veel plezier vandaag. Hè?
2: Ja hoor, ik kwak nog even vrolijk door.
5: Kwak maar deur. Yo.

0: Beatles uiteraard en I Want to Hold Your Hand. Het is bijna 11 uur, dus dat betekent dat we verder gaan met Noord- en Ommeland. Maar dan niet vandaag met Sergej. Sergej is ziek, maar Angelo is er. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat heb je voor leuks voor ons vandaag?
1: Nou, wat zal je doen met 100.000 euro? Als je de winner takes it all hebt gewonnen, dan mag je daar een plaatje van maken. En dat is, als het goed is, gebeurd. Dus daar gaan we zo meteen even mee bellen met Pascal.
0: Kijk eens aan, 100.000 euro. Ja, daar kun je heel veel leuke dingen mee doen.
1: Heel veel, zeker weten. Ja.
0: Oké, maar hij kiest daarvoor dus.
1: Ja.
0: Oké, prima. Hartstikke goed. Maar mooi, tot 2 uur. Angelo dus voor jullie, samen met Petra uiteraard. Noord en Ommeland. Ja, vandaag nog maar even genieten van het weer, denk ik. Want de komende dagen, zeg maar, wordt het echt een ramp. Dus, des te de reden te meer om ook nog Radio Noord te blijven luisteren. Wat mij betreft, tot de volgende keer. Ik vond het mooi. Mooie zoeterdag. Ja.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, mam?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 11 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
14: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Raamdecoratie op maat gemaakt.
17: Timpweg.
16: Eigen productie- en montagedienst.
17: Timpweg.
16: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
15: plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
3: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
17: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
18: Lieve mensen, Spinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in het Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
19: Radio Noord.
20: Noord en Ommeland.
19: Met Angelo Wensing.
21: Hey, goedemorgen. Straks nieuwe muziek van de winnaar van The Winner Takes It All. Eerst The Farm na Jennifer Lopez. Dit is Irene Fanny. Fanny.

0: Het is The Farm en All Together Now. Goedemorgen hoor. Het is 11 uur geweest. Je luistert naar Radio Noord met Noord en Ommeland. Normaal natuurlijk met de prachtige stem van Sergej, maar die is helaas ziek. Mijn naam is Angelo en tot 1 uur ben ik erbij in ieder geval met heel erg veel leuks. Bijvoorbeeld met Pascal Kuiper uit Winsum, want zij won afgelopen februari het muzikale tv-programma The Winner Takes It All. En daar deed ze onder andere dit fantastische stukje.
1: Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps. Et jouer de la vie, comme on joue de l'amour.
0: Ja, ze verzoek aan 49 landen met de Franstalige muziek en nam 100.000 euro mee naar huis. En we hebben eraan de lijn een hele goede morgen, Pascal.
2: Goedemorgen, Angelo.
0: Ja, word jij elke dag zo wakker met die prachtige stem? Want dat is natuurlijk fantastisch, of niet?
2: Ja, het is wel heel lekker. Ja, ik doe elke ochtend even een riedeltje natuurlijk.
0: Ja, dat snap ik. Hey, hoe voelt dat nou, je eigen eerste single lanceren?
2: Ja, dat is wel bijzonder hoor. Ik zeg het al wel een hele tijd dat ik mijn muziek wil uitbrengen. En dan nu zo'n eerste nummer neerzetten. Nou, eigenlijk een Nederlands chanson. Hè, zodat ik dat eerder ook al een beetje heb verteld.
0: Ja.
2: Ja, is gewoon heel bijzonder.
0: Ja, ja. Het liedje is Naast Mij gaat het heten. We gaan hem zo meteen natuurlijk ook eventjes draaien hier op Noord. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe je dan te werk gaat eigenlijk.
2: Nou, dat verschilt eigenlijk heel erg per nummer. Dit nummer is eigenlijk tot stand gekomen vanuit een bepaald idee of vanuit een bepaald gevoel. Wat ik in een ander interview ook al had gezegd. Er scheen op een gegeven moment een soort licht op mijn huidige vriend. Toen besefte ik hoe verliefd ik eigenlijk was, terwijl ik gebroken was. En dat gevoel voelde ik gewoon op dat moment zo sterk, dat iemand je gewoon kan maken en raken vanuit respect en geduld en liefde.
0: Ja.
2: En ik vond dat zo bijzonder. En daar wordt eigenlijk niet altijd over gepraat. Dus ik dacht, ik wil daar gewoon heel graag een nummer over schrijven. En zo is het naast me ontstaan. En toen dacht ik, ja, het is precies een soort tekst voor een chanson.
0: En heb
2: dus
0: je
2: ik
0: dan,
2: ben eigenlijk vanuit het idee te werk gegaan.
0: En heb je dan bijvoorbeeld niet gedacht, dit moet dan juist in het Frans?
2: Ik ben zeker bezig, alvast een soort teasertje, met een Frans chanson.
0: Ja.
2: Maar wat ik merk is dat het gewoon heel lastig is, omdat Frans niet je moedertaal is, om de juiste dynamiek in de woorden te vinden. Dus de juiste klinkers, de juiste rijming, om het zo vloeiend mogelijk te maken, zodat je echt dat hele dynamische van een Frans chanson hebt. Dat is gewoon heel lastig. Om te doen als het niet je moedertaal is. Dus daar zit gewoon iets meer tijd in.
0: Ja, ja.
2: En ik had naast mij al in het Nederlands eigenlijk geschreven, omdat het gewoon vanzelf kwam. Het was klaar, het lag er binnen 5 minuten. Dus toen dacht ik, dit moet ik ook niet meer vertalen naar het Frans. Want het vertelt al zoveel in het Nederlands.
0: Ja, en het is zo compleet. Ik wil het gewoon uitbrengen.
2: Ja, absoluut.
0: En de vorige keer dat we je hebben gesproken hier op Radio Noord, hoopte je toch op een doorbraak, zeg maar. Hoe ervaar je dat op dit moment?
2: Dat hoop ik natuurlijk nog steeds.
0: Ja.
2: Ik merk wel dat ik daar heel veel aan heb gehad aan het programma. Ik krijg nog steeds super veel lieve berichtjes van mensen die echt geraakt zijn door de muziek. Ook heel veel mensen die zeggen dat ze niet houden van Franse muziek en nu in één keer wel.
0: Oh ja.
2: Nou, dat is natuurlijk een van de allergrootste complimenten die je kan krijgen als zangeres.
0: Ja.
2: Dus daar merk ik nog steeds super veel van. En ik blijf gewoon lekker doorgaan. Ik ga muziek schrijven. Er komt van alles. Ga ik zo meteen uitbrengen. En het is gewoon een heel mooi platform. Je hebt gewoon een klein opstapje. Een grote opstap gehad.
0: Ja.
2: Voor het beginnen van een carrière waar je ook op terug kan vallen. Dus dat is natuurlijk gewoon fantastisch als artiest.
0: Ja, en kan je ons eens meenemen? Misschien ga ik nu te diep in het huishoudboekje hoor. Maar 100.000 euro win je dan. Je gaat een liedje uitbrengen. Dat kost natuurlijk ook heel veel geld. Ben je dan nu ook bezig met hoe je de rest wil gaan investeren daarin?
2: Absoluut. Ja, zeker. Ik ga daar wel secuur mee om, hoor.
0: Ja,
2: het is niet zo dat je die 100.000 euro krijgt dat ik denk, ik ga shoppen, ik ga van alles uitgeven.
0: Ik heb een nieuwe auto nodig.
2: Ja, ik ben echt totaal niet zo.
0: Ja.
2: Dus ik ben heel secuur aan het kijken waar ik mijn geld aan uitgeef. Maar het kost natuurlijk gewoon wel geld. Eerlijk is eerlijk. Om muziek te maken, ook om muziek uit te brengen, om het te schrijven, weet je. Dat kost natuurlijk allemaal geld. Dus daar ben ik wel heel veel mee bezig. Maar er liggen al een heleboel hele toffe dingen vast. Dus,
0: ja, ik kan me voorstellen dat je dat dus ook kan gebruiken om inderdaad alvast wat dingen te plannen. Alvast klaar te zetten, zodat je eigenlijk in één keer los kan. Want dit is misschien nog maar het begin.
2: Ja, 100%, absoluut. Ja, het allerbelangrijkste is omdat ik in eerste instantie nooit had verwacht dat ik zou winnen. Al helemaal niet met het genre Franse chansons. Mm-hmm. Dus in één keer moet dan je carrière van start gaan. En ik ben daar gewoon vol voor gegaan. Maar om volledig mee te gaan in de hype, dan bouw je geen fundering aan je carrière. En het allerbelangrijkste vond ik in dat moment is om niet mee te gaan in de drukte, maar juist een stap achteruit te doen. En eens te kijken van oké, maar wat wil ik nou eigenlijk echt uitbrengen? En waar ga ik gewoon me 100% in op focussen? Om ervoor te zorgen dat wat ik uitbreng gewoon heel goed is. En dat heb ik de afgelopen tijd gedaan. Dus je hebt niet heel veel van mij gehoord, maar de komende tijd komt er steeds meer aan. En ga ik inderdaad helemaal los.
0: Nou, kijk. En als jij helemaal losgaat, ja, dan moeten we hem natuurlijk ook gaan draaien. Als ik, ik zou jou zeggen, kom nog hem aan. En dan gaan we, draaien hier op Noord.
2: Dit is Naast mij van Pascal.
0: Nou, dankjewel. Ga ervan genieten.
2: Ja, dat komt helemaal goed. Dankjewel.

Ik heb muren om mijn hart gebouwd, bakstenen van twijfel gebroken en koud. Je ziet de scheuren in mijn lach.

0: voel ik dat er iets nieuws begint.
1: De eerste single van The Winner Takes It All in haar, Pascal Kuiper naast mij. Een prachtige Franse chanson, maar dan in het Nederlands. Prachtig hoor, heerlijk gedaan voor het eerst hier op Radio Noord. Ondertussen is het natuurlijk je zaterdagochtend. Lekker wakker worden met Radio Noord, waar je straks regionale muziek nog meer gaat horen met de Orange Skyline. Lekker hoor, drums en gitaren staan voor je klaar. Maar dit is ook heel erg fijn. Het is Phil Collins, Two Hearts, nu op je zaterdagochtend. Goedemorgen.

Too Hard. Het is Phil Collins op Noord. En misschien bonken er ook wel twee harten voor jou. Hè? Eentje voor Oranje en eentje voor Curaçao. Ja. Het WK dat gaat aankomende week beginnen. Donderdag om precies te zijn. Nederland speelt volgende week zondag om 10:00 tegen Japan. De eerste wedstrijd in de pool. En misschien wil ik eigenlijk wel heel graag van jou weten. Joh, leeft het WK een beetje? Ga je het volgen? Ga je het kijken? Ga je misschien wel juichen voor Curaçao? Wat ook volgende week zondag trouwens gaat voetballen. Ga je met vrienden de stad in? Ga je op schermen kijken? Laat het even weten via de app van Noord. Of bel even naar de studio 050-3188-288. Ik ben heel benieuwd of het een beetje leeft. Of je ernaar uitkijkt of je al een oranje shirtje hebt gekocht. Vind het leuk? Gooi maar eventjes in de app. Dan is dit ook oranje, maar dan Orange Skyline. Dit is Feel.

0: is Orange Skyline en veel hier op Radio Noord. En zijn er Groningers die naar het WK gaan of fanatiek gaan volgen? Dan zouden we het leuk vinden om je een keertje te bellen. Laat dan even van je horen. 050-3188-288. Kan via een appje of bellen naar de studio. Het is bijna 11:30 en dan krijg je het laatste nieuws van Fleur Oostra.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
0: Het is 11:30, tijd voor het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Dat krijg je van Fleur Oostra.
6: Goedemorgen. In de noodopvang in de Drentse plaats Gieten hebben afgelopen nacht 25 asielzoekers overnacht. Een nacht eerder waren dat nog 43 mensen. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt sinds afgelopen donderdag tot en met komende maandag 's nachts asielzoekers op. Na elke overnachting worden mensen weer teruggebracht naar Ter Apel. Het gaat om asielzoekers voor wie geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum daar. Het UMCG doet onderzoek naar een nieuw medicijn tegen Parkinson. Het geneesmiddel is bedacht en gemaakt in Groningen en wordt hier nu ook voor het eerst getest op patiënten. Het middel moet de energiehuishouding van de hersenen verbeteren, waardoor hersencellen minder snel sterven en het ziekteproces van Parkinson wordt afgeremd. Volgens professor Teus van Laar kan het medicijn heel misschien een doorbraak zijn. Al is er nog wel een lange weg te gaan voor het zover is.
7: Ja, dat is echt te vroeg. Dit is de eerste studie met maar 45 mensen. En dit is eigenlijk alleen op gericht om via de scan, daar hebben we een bepaalde techniek voor, aan te tonen dat die energiehuishouding van de cel ook echt verbetert. En als we dat meten, dan weten we dat het principe van het middel werkt. Nou, en dan moet je nog de vertaalslag gaan maken van, als dit dan werkt, wat betekent dat dan daadwerkelijk voor de patiënt? En hoe vaak en hoeveel hoe moet je het dan gebruiken? En dan komen al dat soort vragen.
6: In een woning aan de Orchideestraat in Groningen heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar de brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen. 1 persoon is gecontroleerd door ambulancepersoneel. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Op een rotonde aan de Hoofdstraat in Midwolde is gisteravond een motorrijder ten val gekomen. Voorbijgangers verlenen eerste hulp aan het slachtoffer. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de motor opgehaald. De jeugdcriminaliteit in Noord-Nederland neemt toe. Het aantal delicten stijgt en het geweld wordt zwaarder. Daarom staat het thema jeugdcriminaliteit vandaag centraal tijdens de open dag van de rechtbank in Groningen. De rechtbank hoopt hiermee jongeren te bereiken, ze te laten zien hoe de rechtspraak werkt en hen bewust te maken welke gevolgen strafbare feiten kunnen hebben. Tijdens de open dag kunnen bezoekers onder andere een nagespeelde strafzitting voor jongeren bijwonen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Fleur Oostra, dankjewel. gaan we kijken wat het weer nog gaat doen. En dat heeft Harma voor ons. Vertel.
8: Vandaag is het soms wat zon, maar de bewolking neemt toe. Waardoor dat halverwege de middag gaat regen. De temperatuur gaat richting 19 tot 21 graden. Met een zwakke tot matige zuidoost tot lote zuidwestenwind. Vanavond trekt de regen voort. De volk verspreidt over de provincie buien. Maar het kloort ook geregeld op. Met vannacht een minimum van 13 tot 15 graden. In maanden begint met buien. In de middag wordt het droger met storig aan meer ruimte voor de zon. Met een matige tot krachtige west-zuidwestenwind. Wordt 19 tot 21 graden.
0: Ik word nog heel erg wisselvallig. En Frits die gaat zo meteen zijn grootste hobby uitoefenen. Hij gaat namelijk klaverjassen. Hij is onderweg naar Veleveer.
9: Meertens meubelen
10: in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
9: Meertens meubelen
10: in Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
11: De koffie staat klaar.
12: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
9: Meertens meubelen
10: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
13: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in het Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
16: De Winter Riool Service
17: lost elke verstopping en lekkage snel op.
16: De Winter Riool Service.
17: Kijk op uriool.nl.
18: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.

0: Jennifer Page in Crush hier op Noord. Noord en Onbeland op je radio. Hier Angelo in de studio. En Frits is op pad. Hij is neergestreken in Velerveen. Want je gaat klaverjassen, heb ik begrepen.
1: Niet zo schreeuwen.
0: Oh, sorry.
1: Het is opperste concentratie hier in Noorbehoes in Velerveen.
0: Oh ja, sorry.
1: Job Hamer. Ik heb je eventjes bij de tafel weggehaald, want je speelt zelf ook mee, hè?
2: Ja, ik speel zelf ook mee, dus die zitten nu vol ongeduld te wachten dat ze verder kunnen spelen.
1: Klaverjassen, ja, ik ken het van mijn oma, jaren geleden.
2: Ja, ik ken het ook al vanaf Kingston aan thuis. En ik heb al zoveel klaverjastoernooien gespeeld, georganiseerd. Families waar ik bij kwam, altijd klaverjassen, ja.
1: Het wordt nog altijd gedaan?
2: Ja. Iedereen ook altijd. En nou ja, wat je hier zegt. Hier spelen ze dus het meest. Wat we net over hadden. Vleesprijzen.
1: Ja, van daar gaat het om. Hè? De dikke prijzen.
2: Ja, de vleesprijzen. Maar er is nu ook een verloting. En daar hebben wij prachtige prijzen. En nu wil ik ook nog even van de gelegenheid gebruik maken om alle sponsoren...
1: Nee, dat gaat me veel te veel geld kosten. Dat gaan we niet doen. Nee, je hebt een lijstje van sponsoren hangen. Dat is allemaal uit het dorp.
2: Nee, maar ik ga ze niet omroepen. Ik wil ze alleen even bedanken. Dat ze... wat hebben gegeven. En zeg maar voor het klaverjasmarathon in Velerveen.
1: Ja, ik wou zeggen, het is ook een aardige lijst. Dan zijn we nog wel even...
2: Ja, van 27 mensen.
1: Maar dat geeft wel aan dat het gedragen wordt in het dorp.
2: Ja.
1: Dus dat is wel mooi.
2: Ja.
1: Hoeveel mensen zijn er aan het klaverjassen? Wat is vol? Hoeveel?
2: 41. Ja, dus we spelen met 10 tafels en er is altijd één iemand die even een potje moet overslaan.
1: Want die moet dan wel echt dat...
2: Die moet even een staand nummer noemen we dat.
1: Kijk, van dat ben je. You hebt een staand nummer.
3: Staand nummer, maar ik mag wel zien. Gelukkig.
1: Ja, dat scheelt weer.
3: Ja, dat scheelt.
1: Maar ik dacht, waarom is er altijd een vleespakket?
3: Nou ja, dat is al van jaren geleden al. De mensen die hebben live een reloge, dan bijvoorbeeld een hele mooie prijs van rendering. Dan kunnen ze ook bomen en lekker eten erbij. Maar ze hebben toch live een reloge, denk ik.
1: Ja, want er staat hier ook een messenset, zei ik. Stond een gereedschap, een outdoor barbecue. Nou, dat is ook nog wel mooi. Waspakket voor de auto, een hapjespan, ook niet verkeerd.
3: Nee, van Blokken, mooi.
1: Dan gewoon wel weer, hè. Oh, dat zo zegt hij dan. Ik gooi eventjes de zaal in. Van, je moet dus wachten tot er een kloren is, nou. Ik gooi hem kijken of er al een zover is. Van dan loop ik even de zaal in. En ja, hier zitten toch al mensen geconcentreerd. Volgens mij. Je bent net kloor, hè?
4: Ja.
1: Nou ging het.
4: Hartstikke hoor.
1: Ja, je is allemaal van troon verspeeld.
4: Ja hoor. Ja. Ja.
1: Wat is de finesse? Wat is het geheim?
4: Wat dat geheim is? Nou ja, dat je maar genoeg troepen hebt.
1: Oh, je zit zonder troepen te schoppen, man.
4: Ja, zeker. Ja.
1: Oh, dat is.
4: Ja, dat is het.
1: Wat is de lol van klaverjassen?
5: Ja, je kunt nat gewoon, je kunt de deur om.
1: Ja, dat is maar alles.
5: Ja. Nee, hartstikke mooi, man.
1: Hoe wil je ooit leren klaverjassen?
5: In dienst, overal.

0: Zeker. Dat was naar Reiner dat je dat vuurdoorn hebt.
1: Nee. Ik ben al snel van mijn rest.
0: Ja? Oh, kijk. De gordorm is bij mij, denk ik. Kijk. Je bent aan het uitduilen, hè?
2: Ja.
0: Wordt wel eerlijk?
2: Ja, ga je eerlijk.
0: Geen discussie over?
2: Nee.
0: Maar dat mogen we niet hebben, hè?
2: Nee, dat mogen we niet hebben.
0: Kijk, hier wordt ook alweer... Alles alweer klover de volgende ronde.
3: Ja.
0: Houdt het ervoor?
3: Nou, niet zo best.
0: Niet zo best?
3: Het komt beter.
0: Zal ik ze even overlijden?
3: Ja, dan maar.
0: Tabberepjes. Ja. Wat is dat nou voor koorten dan? Is het wel met Ford?
3: Slecht, hè?
0: Slecht, dat ziet er eigenlijk uit.
3: Dat is helemaal slecht.
0: Maar wat is de lol van kloverjassen? Wat is de lol van kloverjassen?
3: Dat is soms hele slechte kaarten krijgt.
0: Zoals nu?
3: Ja, dat is echt een trauma. Maar ja, vooruit. Toch blijft het leuk.
0: Ja, je moet wel door, hè? God, het zijn allemaal... Wat doe jij een klavias eigenlijk? Angelo, of niet?
4: Ik heb het ooit wel eens gespeeld.
0: Niet succesvol. Lukt het een beetje? Lukt het een beetje?
3: Jawel.
0: Tevreden over de kaarten of niet?
3: Jawel.
0: Ik leid af, hè?
3: Ja.
0: Ik loop even terug naar Job, want die zit... ik word tussen twee mensen in mijn stoel door. Nee, geef niks. Ik ben
4: maar Frits.
0: Ik loop even, wacht even, hoor. Ik loop even terug naar Job. Wanneer is de winnaar bekend?
5: Nou, na 6 rondes, dus dat zal helemaal aan het eind van de middag zijn.
0: Maar daar gaan we nu niet meer meemaken.
5: Nee, dat zeker ga je dat niet meemaken.
0: Nee. Nou, succes nog even.
5: Ja, dankjewel.
0: En deur gewoon, hè?
5: Ja, we gaan door.
0: Gewoon deur gewoon. Wat wou je nog vragen?
4: Nou, wat zijn dan de beste kaarten die je eigenlijk moet hebben voor klaverjassen?
0: Ja, geen flauw idee.
4: Oh,
0: geen
4: okay.
0: Flauw idee.
4: Super.
0: Zoek hem op.
4: Ik hoop dat zij het in ieder geval wel weten. Oké, dankjewel voor nu. Wel is dit, heerlijke bezig hoor. Zij hoort bij mij.

0: The Rolling Stones, Painted Black hier op Noord. We hadden het net over klaverjassen. En ik vroeg net eigenlijk, ja, welke spelkaarten heb je dan nodig om het beste eigenlijk voor de dag te komen? Goedemorgen Petra.
1: Goedemorgen.
0: Jij zit ook gezellig bij mij in de studio. Jij krijgt een appje binnen als het goed is, toch?
1: Ja, Gerard die reageert even op jouw vraag die aan Frits stelde. En Frits kon geen antwoord geven op de vraag wanneer je de beste kaarten hebt.
0: Ja,
1: Gerard zegt, je hebt de beste kaarten indien je de meeste troeven hebt met jouw medespeler. Mm-hmm. Want de troef die je dan niet hebt, haal je bij jouw tegenstander vandaan. Heb je met je maat het aantal azen, die zijn het hoogste. Haal je ook de kaarten weg bij jouw tegenstander. Nou, dat is een heel appje, dankjewel.
0: Ja, ik had ook heel even gekeken naar de puntenwaardering, zeg maar, die ik online kon vinden. Ik heb dit dus ooit gespeeld, maar ik snap het niet heel erg goed. Ik heb ook echt het geduld van een dopert, hoor. Dus ik ben ook heel snel weer afgeleid.
1: Nou, maar daar gaat het al mis. Want ik heb het vorig jaar of het jaar daarvoor heb ik ook geleerd, de beginselen ervan. Want je moet echt wel de tijd ervoor nemen om te leren. Dat is best wel moeilijk, maar als je het eenmaal door hebt, is het leuk. En ze vonden mij een beetje vervelend, omdat ik elke keer vragen stelde. Van, ja, maar en wat nou als ik dit heb en dan? Ja, ga maar gewoon spelen, dan zie je het wel. Dus, maar je moet echt bij nadenken. En op een gegeven moment is het wel echt heel leuk. Als je het echt goed kunt.
0: Nou, wat ik ook wel ergens ook wel een beetje jammer vind, is we associëren klaverjassen ook een beetje met, 50-plussers. Die zijn er ook ooit mee begonnen. Ik doe dit nooit met vrienden. Vind ik eigenlijk wel heel zonde dat dit verder niet onder onze generatie eigenlijk leeft.
1: Ja, vind ik ook jammer. Ja, je hebt er toch echt vier voor nodig om dat te kunnen doen.
0: Ja.
1: Ja, en als jij al met een vriend het leuk vindt, ja, dan volgens mij
0: zit je daar.
1: Ja, dan zit je daar. Wie wil er meespelen?
0: Ja, tegenwoordig gaan wij gewoon padellen. Ja, dat is dan helemaal een ding.
1: Ja,
0: vind je het leuk?
1: Ja, ik vind het heel leuk.
0: Oké, vind ik ook wat van, maar dat maakt niet uit. Ik zit hier voor muziek en dat vind ik lekker. Het is George Michael, dit is Fate op Noord. Oeh.

0: Weet
1: je
0: niet.
1: Moet actie, je moet door. Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have
2: Dit is Noord, Radio Noord.

0: Het is Alex Vissering op Noord, wat je zaterdagochtend nog is. En zometeen je zaterdagmiddag gaat worden. Straks hoor je ook het weerbericht van Harma en het laatste nieuws uit de regio hier op Noord.
1: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
2: Deze week gepresenteerd door Eva Hulsjer.
3: Ik praat met Monique Spaltman. Nu nog directeur van Museum Borg Verhildersum, maar bijna met pensioen. In Leven in Muziek vertelt ze over haar lange carrière, over haar veel eisende moeder en over de medicijnen waar ze jarenlang doodziek van werd. Monique Spaltman.
2: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
1: Hier bij Radio Noord.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
9: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
10: Negens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Short.
0: En dan heeft Fleur Oosa het laatste nieuws voor jou. 12 uur geweest.
11: Goedemiddag. Glycerinefabriek DGR in Farmsum zou jarenlang illegaal afvalzout hebben laten dumpen rond de Belgisch-Nederlandse grens. Als gevolg daarvan is de bodem daar zwaar verontreinigd geraakt. Dat schrijft onderzoeksplatform Follow the Money. De fabriek op het chemiepark Delfzijl presenteerde het zout als bodemverbeteraar, waardoor het dus niet gestort hoefde te worden. Daarmee bespaarde DGR zo'n miljoen euro per jaar. Maar in werkelijkheid was het zout dus wel schadelijk voor de bodem. Het Openbaar Ministerie is inmiddels met een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 4 jaar en TBS met dwangverpleging geëist tegen een 64-jarige man uit Groningen. De man wordt ervan verdacht op 9 oktober 2024 in de binnenstad van Groningen een 25-jarige man in zijn borst te hebben gestoken. Het slachtoffer en een vriend zouden oneenigheid hebben gekregen met de verdachte, nadat de vriend hem ermee confronteerde dat hij eerder slechte drugs aan hem had verkocht. De 25-jarige man werd daarop door de verdachte in de borst gestoken en moest vanwege zijn verwondingen een spoedoperatie ondergaan. Op 19 juni doet de rechter uitspraak. In de noodopvang In de noodopvang in de Drentse plaats Gieten hebben afgelopen nacht 25 asielzoekers overnacht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt sinds donderdag 's nachts asielzoekers op. En dit doen zij nog tot en met maandag. Na elke overnachting worden mensen weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. En speelt er volgend seizoen een Groningse amateurvoetbalvereniging in de vierde divisie of niet? Op die vraag krijgen we vanmiddag antwoord, want dan speelt eerste klasser Velocitas uit Stad tegen Hoogland om een plek in die vierde divisie. Velocitas eindigde in de competitie tweede achter kampioen LAK Frisia en belandde daarna in de nacompetitie, waarin het afrekende met FC Winterswijk. In het finale tweeluik tegen Hoogland, dat uit de gemeente Amersfoort komt, ging woensdag de eerste wedstrijd met 3-2 verloren. Maar Velocitas-trainer Robbie Wentink heeft goede hoop dat zijn ploeg vanmiddag gaat promoveren.
12: Ja, ik denk dat het ook wel uiteindelijk de laatste 20 minuten een heel erg fysiek spelletje gaat worden. Ik hoop dat er toch nog wat dingetjes bij ons naar boven kunnen komen. Dat we dat langer vol kunnen houden. En dat misschien het verschil tussen wij mogen en zij moeten, kan ook nog een verschil zijn. Dus ik heb er wel echt wel vertrouwen in.
11: De wedstrijd wordt vanmiddag om 3 uur gespeeld in het Stadspark. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Fleur, dankjewel.
13: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
14: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
15: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
18: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in het Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
19: Radio Noord.
20: Noord en Ommeland.
19: Met Angelo Wensing.
0: Hey, goedemiddag. Het is 12 uur geweest. Zometeen het uitgebreide weer met Harma. En iemand die iets knuffelt iedere dag. Wat

0: Sitting down here, Lynn Marley in here. Het is 11:11. Goedemiddag. En dat zeg ik ook tegen Harma Boer. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Angelo.
0: Nou, wat gezellig jou zo te spreken op de zaterdagmiddag.
1: Uiteraard, zeker.
0: Het weer, ja, vertel. Wordt het nog een beetje mooi vandaag?
1: Ja, nou ja, het weer is op dit moment nog wel gezellig om in dezelfde taams te
0: spreken.
1: Maar
0: ja.
1: Het wordt toch iets minder. Want we zitten in een zuidwestelijke stroming. En precies op de golfstroom, waar we op dit moment onder zitten, er zit continu aanvoer van buien en regengebieden. En dat komt omdat er een depressie, lege drukgebieden bij IJsland liggen. En door blijven ze eigenlijk continu ook aanwezig. Schroeft dan in de weg, komt volgende er alweer aan. Ja, en we vernemen ook gewoon dat er op dit moment ook alweer iets bruit. Het is een hogere vochtigheid, 64% ongeveer. En met die zundebieden valt het veel water. Maar aan. En dan is het wachten op in de doortzaffee buiten. En die stonden voor loten vanmiddag dan ook gepland. Het is ook een beetje benaard. In Winschoten 19 graden op de thermometer. 5 mm van de laatste 24 uur. Vooral van gistermiddag. Slochten 21,5 graden. De bar met stand 13 millibar. En een roodschaal bewolkt. 2,5 uur de zon. 20 km zicht. Een dikke 19 graden. En een motige tot vrij krachtige zuid-zuidoostelijke wind. Nou, vanmiddag. Er is overtouw eens wat zon. In storegaande zullen we toch dat de bewolking verder dicht slipt. En zo vanaf halverwege of loten vanmiddag vanuit het zuidwesten een aantal buienlinden overtrekken. Het verbrokkelt ook wel deels weer. Dus het is echt verspreid over de provincie buien. En het is mogelijk dat er in de doord ook een klap onweer in zit. Maar voor op dit moment zeg ik dat het nog wel touw gaat vallen. Ja, en het aantal millimeters van de plek nog ander toch wat verschillend. De wind, zwak tot motig of touwvrij krachtig, komt op dit moment uit het zuidoosten, draait naar het zuidwesten en het temperatuur 19 tot 21 graden. Vanom nog regen, een aantal buien, ook wat opklots. Minimum temperatuur vannacht 13 tot 15 graden met een aantrekkende wind. Die wordt motig tot krachtig. Maar ook een motige tot krachtige west-zuidwestelijke wind. We beginnen met een aantal buien. In de middag wordt het droger. Een enkele bui blijft nog wel aanwezig, maar er is ook wel ruimte voor de zon met 19 tot 21 graden. En op mijn nacht droog en opklorend. Maandag wisselend bewolkt met wat zon, maar ook overtouw is wat regen. Temperatuur nog altijd wel oorlog op niveau, 20 tot 22 graden. Gaat er prima op deur. Maar ja, dinsdag en woensdag en donderdag is het echt wisselvallig met regen en onweersbuien. Of het zou eens wat zon. En we hebben het te down met 17 of 18 graden.
0: Oké, qua temperatuur zitten we wel goed.
1: Voor op dit moment zitten we prima. Met een 20 graden gemiddeld is normaal voor deze tijd van joh. Maar ja, nou het weekend. Dan gaat toch die koldere lucht erin. En ja, dat hoort ook een beetje bij deze tijd van joh. Want ik heb vermoedens ook al aangegeven. In mei hebben we het altijd over de ijsheiligen. Een koldere periode.
0: Ja.
1: En in juni hebben we een koldere periode. En dan hebben ze dan de schoolscheerderskool.
0: Nou, en ik hoop in ieder geval dat we iets minder van dit gaan horen.
1: En ja, toch het hoort er zo bij, hè?
0: Ja, ze zeggen het. Nou ja, in ieder geval voor nu, dankjewel, Harma.
1: Goed weekend.
0: Hoi.
1: Joai, hoi, hoi.
0: En zometeen heb ik Danique aan de lijn. En Danique, zij verzamelt iets waar wij eigenlijk iedere dag ontzettend blij van worden. Tenminste, ik, jij ongetwijfeld ook. En ze zoekt het. Wat het is, hoor je zometeen. Talk to me, ga je ook horen. Damiana David na Maniac.

0: op Radio Noord. En we starten vandaag een zoektocht naar iets waar we eigenlijk allemaal wel iets mee hebben. Het is één van mijn favoriete hobby. Ik heb het ook altijd nodig en ik verschoon het denk ik sowieso wel één keer in de week. Danique van der Fleur uit Oldenkerk. Wat verzamel jij?
1: Nou, ik verzamel niks, maar ik heb nu vooral dekbedovertrekken nodig. Heel veel gekleurde dekbedovertrekken.
0: Schone mag ik hopen dan?
1: Zeker, heel graag, ja.
0: Ja, want Danique, waarom heb jij zoveel dekbedovertrekken nodig?
1: Nou, wij zijn bezig met straatversiering voor onze feestweek in augustus. En we willen eigenlijk aan beide kanten van de straat een stofslinger. Dus we hebben al heel veel dekbedovertrekken in reepjes geknipt.
0: Ja.
1: Maar het is nog niet genoeg.
0: En deze feestweek die is dan in volgens mij Niekerk, in Oldenkerk en in Vaan. En
1: klopt.
0: Hoe lang moet het dan zijn?
1: Nou, we hebben nu 12 bolletjes touw van 75 meter, geloof ik.
0: Ja.
1: En we hebben nu 7 bolletjes touw gevuld met lintjes. En we hebben nog minstens 5 te gaan. En als we dan alles gaan ophangen, moeten we kijken hoe we uitkomen.
0: Ja, dan praat je wel richting een kilometertje of zo.
1: Ja, heen en weer denk ik dat we daar wel op uitkomen, ja.
0: En nou ja, dat klinkt natuurlijk ook als een heel groot project. Ik neem aan dat je niet alles in je eentje doet dan.
1: Nee, we zijn met de hele straat allemaal druk aan het knippen.
0: Ja.
1: En lintjes aan het scheuren. En we hebben ze dan bij iemand in de tuin hebben we de touwen hangen. Nou, afgelopen woensdag was het margedag hier in Oldenkerk. En toen hebben alle kindjes, die hebben alle lintjes al aan het touw gehangen. En s'avonds zijn wij met de volwassenen verder gegaan.
0: Ja.
1: En elke eerste woensdag van de maand klussen we met elkaar.
0: Oké. En dan hebben we dus nu allemaal al dekbedovertrekken. Die liggen bij iemand in de tuin dan, denk ik?
1: Ja, we hebben eigenlijk alles al in reepjes geknipt. En ook aan de touwen geregen. Dus we hebben nu een aantal linten dus klaar. Die hebben we om een stuk karton heen gewikkeld. Zodat het niet in de knoop raakt.
0: Ja, precies.
1: Maar goed, dan moeten we nog veel meer knippen.
0: Ja, je hebt er dus flink nog wat nodig. Maar kunnen mensen dit dan ergens achterlaten? Staat er ergens zo'n box? Of hoe kom je daar dan aan?
1: Nee, ik hoop eigenlijk via jullie wat adressen te krijgen of iets van mensen die ze kwijt willen. En dan of we komen ze ophalen, of ze mogen ze afgeven. Moeten we nog even bekijken hoe we dat gaan doen.
0: Oké, dus we zoeken echt dekbedovertrekkers. Dus mocht je nu luisteren en je wil eigenlijk, ik noem het maar eventjes, wat doneren. Dan kan je even contact opnemen met Radio Noord. Kan via de app, het kan eventjes via een belletje. Dan komt het ongetwijfeld bij jou wel goed. Zitten daar nog eisen aan? Moet het van katoen zijn?
1: Dat maakt niet zoveel uit, maar het liefst kleur. En we zijn eigenlijk het liefst op zoek naar felle kleuren. Dus oranje, geel, roze, rood. Want heel veel dekbedovertrekken komen wij nu achter zijn best wel somber.
0: Oh.
1: En grijs, blauw. En we willen dus eigenlijk meer kleur.
0: Oh, je hebt heel veel sombere dekbed.
1: Ja, blijkbaar.
0: Het moet wat gezelliger, zodat die straat natuurlijk weer helemaal fleurig gaat worden.
1: Ja.
0: Oké, en wanneer moet het allemaal af zijn?
1: De feestweek is altijd de derde week van augustus.
0: Ja.
1: Dus we willen eigenlijk 15 augustus met elkaar gaan opbouwen.
0: Oké, en dan moet je eigenlijk alles wel ruim van tevoren hebben. Dus kortom, mocht je nog wat hebben liggen voor Danique, laat het ons even weten via nummer 050-3188-288. Mag ook op dit nummer eventjes appen of bellen. En dan zorgen wij in ieder geval dat die gegevens bij jou terechtkomen, Danique.
1: Ja, super. Dankjewel.
0: Nou, en hopelijk is het genoeg. En stuur zeker even een fotootje tegen die tijd.
1: Ja, is goed.
0: Oké, nou knipsen.
1: Hey, dank je.
0: Oh.

0: UB40 op je radio. Het is Radio Noord wat je aan hebt staan. Goedemiddag. Het WK gaat beginnen aankomende weken. Aankomende donderdag dan gaat het echt beginnen. Het langste WK tot nu toe. Hè. Het gaat echt meer dan een maand duren omdat er zoveel landen meedoen. Nou, Oranje is er gelukkig bij. Petra, daar moeten we muzikaal ook wat mee.
1: Ja, we dachten, laten we even in de stemming komen. We hebben elke week leggen we dus wat op de platenspeler. Keuze tussen twee plaatjes. Ja, dat moet dan wel met het WK te maken hebben.
0: Ja.
1: Dus nou, we hebben hier ook twee plaatjes liggen. En die komen uit de enorme platenkoffer van Sergej.
0: Ja, ja, ja, die heeft ze nog eventjes achtergelaten hier.
1: Ja, dat was wel heel snel. Want deze lag in de alleronderste koffer. Dus hij moest met zijn zieke lijf moest hij dat eruit halen. Dus ja, daarna is hij weer in bed gestort.
0: Ja.
1: En dan zei hij, nou, neem maar mee. Ja,
0: nou, het zijn echt de originele singeltjes, hè?
1: Ja, en Hans die zei net al, oh, deze had ik vroeger ook. En dat gaat om het plaatje wat ik hier in mijn handen heb.
0: Ja, want jij vindt daar iets heel veel van, toch?
1: Ja, dit is een plaatje van André van Duin, het Nederlands elftal. En die heet Nederland, die heeft de bal.
0: Zo.
1: Daar word je meteen vrolijk van. Ja. Maar dit is echt een plaatje waarvan je wel even... Je moet van je bank afkomen om echt even erop te swingen.
0: Maar dit is denk ik 40 jaar geleden? Langer?
1: Ja, ja, dit is van 89.
0: Zo, kijk eens. Oké. Dat is dus van André van Duin. Die zouden we kunnen draaien.
1: Ja, maar met jou gaan we naar 1988 volgens mij.
0: Ja, we blijven in de 80's, zeg maar. Maar ja, ja, dit is echt een klassieker die eigenlijk... nu ook gewoon nog draait. Als je weet dat het oranje gevoel weer komt, dat je weet dat we weer gaan spelen, ja, dan komt toch André Hazes weer om de hoek kijken.
2: Nederland, oh Nederland, jij bent de kampioen.
0: En dan even inhouden om niet te gaan meezingen.
1: Ja, ja. Nou, mag van mij hoor.
0: Ja, heel best. Ja. Ja, het was natuurlijk in 1988 de Europese kampioenschap. Ja, fantastisch toen. Ja, ik vind dat gewoon een lekker klassiekertje. Dus eigenlijk is de vraag welke we moeten we echt gaan draaien. Je hebt ze allebei.
1: Ja, ja, ja, maar ja, de keuze ja, is moeilijk misschien. Maar je mag je keuze achterlaten op nummer 053-188-288. Even app of bellen. Maar de foto van de plaatjes, dan kun je hoesjes ook even bekijken, staat op Facebook. Facebookpagina van Radio Noord. Dus daar kan je ook je reactie achterlaten.
0: En mocht je nu mee kijken, je kan ze even laten zien. Ja hoor, laat ze maar eventjes zien. Kijk eens, daar is
1: hij. Ik heb één, maar jij hebt die ander.
0: Ja, ik heb die ander. Hier is hij, kijk eens.
1: Ja,
0: ja, André Hazes, wij houden van Oranje. En jij hebt dus André van Duin. En Nederland, die heeft die bal. Laat het weten via de app 050-3188-288. Of bel even naar de studio. En dan gaan we zo meteen kijken welke we daadwerkelijk gaan draaien hier op Radio Noord. Dit zijn Suzanne, Freek en Goud.
3: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond

0: En je zou denken, nou, al die concerten, ze doen het even wat rustiger aan. Maar nee hoor, dit weekend staan ze gewoon op een festival en gaan ze nog eventjes door. Goud hier dus op Radio Noord. Inmiddels, Frits, die is in Blijham. Jij bent helemaal dol op autoracen.
1: Nou, dat word je vanzelf als je hier bent.
0: Vertel, waar ben je?
1: Nou, ja, ik denk dat je dat wel kan horen. Ik sta in het midden van de baan in elk geval. Naast Anton Vos, toen beste wedstrijdleider, Leuvingen.
2: Ja, dat klopt. Ik ben en tevens de voorzitter van dit clubje mensen waar we hier zo werken. Ja.
1: Ik kom wel voor bij evenementen en dan word ik altijd wel even opgehaald bij de receptie of bij de ingang of wat dan ook. Maar de entree hier, daar was wel heel bijzonder.
2: Oh, is dat zo?
1: Ik opgehaald met kwart. Ik moest helemaal de boorn over, naar het midden, alles werd stillegd.
2: Ja, dat is allemaal. Dat kreeg je als ik als een voorzitter op de wedstrijd toe sta je als wedstrijdleider. Ja, dan zal je bij me komen, maar ik kijk naar bij jou komen.
1: Je zegt niks, ik vrouw, het loopt allemaal een beetje goud allemaal nooit zin.
2: Ja, het loopt al best. We zijn eindelijk eens een keer weer naar Jonen, een keer weer mol op tijd begonnen. We zijn om klokslag 12 uur hebben we de eerste groep junioren hier aan de start.
1: En die zijn allemaal vertrokken ook?
2: Die zijn ook allemaal vertrokken en de tweede groep was om 1:15, dus het loopt nou mooi deur.
1: Ja. Het publiek, wat je ook wel te vinden, hè? Wat zit Steve vol hier?
2: Ja, er is genoeg, maar ik ken altijd mensen mee. Dus ja, ik zou zeggen, kom hoe gezellig op de auto naar de auto was.
1: Wat is dat toch met die auto's? Van, dan ga je die daar rond, een bouwde lawaai.
2: Ja. Dat is ook wel een beetje de charme zeg maar, van die autocross. En nou ja, op zich hier in Blijham hebben we een unieke positie. En we zitten zo dicht tegen de dorpskern. Als we nou ja, de lustigers aan de radio, die kent niet zijn. Mag je nog gewoon 150 meter van ons zeg maar, door nog gewoon een bebouwde kamp.
1: Ik was denk achter de tribune is toen de schuttingjes stonden.
2: Ja, achter de tribune heb ik woning stonden. Dus hebben we dan gelijk tegen de deur.
1: Wat vindt de deur ervan?
2: Ja, er zijn altijd mensen die er nooit zo wies met ben. Maar we proberen de bewoners zo groot mogelijk te informeren.
1: Ze weten ook wel dat het is, toch?
2: Ze weten ook wel dat het is. Nou ja, er zijn altijd mensen die hebben andere hobby's en die horen hier nooit van. Maar ja, dat hebben we allemaal.
1: Wel rit er in de ronde vandoor? Wel ben je inderdaad? Komt die in de buurt of van verder voort?
2: Nou ja, ze komen echt overal en nergens voort. We hebben een hele zooie junior ridders. En er zijn ridders die komen op Vrijsland, sommige van Noord-Hollandhof. Op Texel is het ook nog junior rijders, die komen dan gewoon met boden over. We hebben vrije standaardrijders die overal en nergens wegkomen. Hier in Gewaard. Dus ja, zeg maar, komt ook wel voor.
1: Dit is het dit niet meer, leuk, hè?
2: Nou ja, dit is het niet dit nog wel, maar ja, dat was helaas de veroorzaker van de rode vlag. En ja, dan was het van Bovenhof.
1: Is een beetje over het punt, Henk, en ik ben bevroken, denk je?
2: Ik denk dat ze wel een vroeg is, hoor. Ja, die man die was niet heel gebaakt. Dus dat
1: was wel een beetje vergrild, daar. Nee, kijk. Van, ja, voor jou is kloor, hè?
3: Ja, vandaag wel, ja. Vandaag, maar voor in ieder geval voor nou.
1: Voor deze wedstrijd.
3: Ja.
1: Waar ging er mis dan? Van, je stond ineens achter de voren.
3: Ja, ik kreeg een drukke van achteren. En nou ja, toen stond ik achter de voren. En ik kreeg hem niet meer aan de praat zo snel. Dus dan kreeg ik een rode vlag. Nou ja, regels zijn regels, vind ik. Dus als dat zo weer, dan moet ik me er gewoon bij neerleggen.
1: Het is wat het is.
3: Het is wat het is.
1: Het was oorspronkelijk een Peugeot, leuf ik?
3: Een Peugeot 106, ja, rally.
1: Ja, ja. Nou, een rally, dat leuf ik wel. Ja, zit er nog iets van Peugeot origineel in? Of,
3: ja, alles is origineel. Ook het motorblok is allemaal origineel.
1: Allemaal nog echt het Peugeot-blokje?
3: Ja hoor.
1: Je zonde je zo met naar de dealer kennen voor... Ja. Grote beurt.
3: Dat kan, maar daar krijg je nog niet, krijg je nog geen appen krijgen.
1: Nee, dat weet ik niet. En nu, wat was nou dan? Wacht het er kloor is? Of?
3: Nou ja, ik ben nu weer naar de renningskwartier en dan ga ik hem weer opknappen en dan naar de volgende race.

0: weer.
1: Kijk maar de leuze.
0: Zo is dat.
1: En wat denkst? Waar zit?
0: Nou, ik weet niet. We gaan het even kijken.
1: Is nog wat zengt?
0: Ja, helemaal. Staat helemaal vol.
1: Succes. Toen moest weer naar het begin. Oh, de bumper moet er even uit. Antwoord, wat houdt Lord is nog?
2: Toen hebben we kloot ben. Dus ik mijn op mijn hoofd. Mijn naar de omloop. En dan komt de finale nog.
1: Dus de rest van de dag...
2: Wie ben die dooddag?
1: Hij doet weer.
2: Nee, wie ben die dooddag? Ben we bezig. Dus ik zou zeggen, kom morgen op Leemte.
1: Nou, het is kamer in.
3: Oh, ja, ik hoor alleen maar verbrand asfalt natuurlijk. En Frits, dankjewel. Nou, het gaat daar nog eventjes door. Jij kan natuurlijk ook nog eventjes stemmen op je favoriete oranje liedje, zoals deze. André Hazes met een echt klassiekertje. Moeten we deze gaan draaien zometeen van Vinyl? Of de keuze van Petra? Oh nee, dat is wat anders. Nee, het is deze. Ja. André van Duin. Laat het weten. Nog eventjes via de app of bel naar de studio 050-3188-288. En wie weet draai hem zometeen hier van de plaatsspeler.

0: Marshmallow en Jelly Roo en Holy Water hier op Radio Noord. En ik zeg ook meteen goedemiddag tegen Henk uit Veendam.
1: Goedemiddag, Angelo.
0: Hey, goedemiddag. Jij bent lekker aan het luisteren. Hoe zit je erbij op dit moment?
1: Wij zitten vanaf morgen 7 uur tot s'avonds 6 uur zitten wij voor Radio Noord te luisteren.
0: Nou, wat heerlijk dat je erbij bent. Hartstikke leuk.
1: Ja, leuke programma's, mooie muziek, alles wat ik
0: nou. Nou, en de muziek wordt alleen maar mooier, want jij bent een enorm fan van, ja, een artiest. Van wie?
1: Nou ja, enorme fan. Ik ben wel een fan van André Hazes.
0: Ja, vertel.
1: Nou, nostalgie, hè. Het is in het verleden een goede zanger geweest. Het is jammer dat hij zo aan de alcohol was. Ja. We hebben hem een keer gezien op een AVB-feest. Toen gaf AVB, die gaf me van die geweldige feesten. Volgens mij was dat in de Veenlus. En later zijn ze overgegaan naar de Zolfiedal. Maar ook van die jaarlijkse feesten. En daar was André Hazes ook al toen in die tijd.
0: Ja.
1: Nou, en toen was hij ook al in beschonken toestand. Was hij s'avonds al daar op het feest, hoor. Dus,
0: ja, dat weten we natuurlijk. Maar hij zingt natuurlijk over Oranje. Het WK komt eraan. Ga je het volgen allemaal, Henk?
1: Ik ga niet alles volgen, ik ga er niet meer de nacht af, maar als het zo op mijn pad komt en de tijd die klopt een beetje, dan wil ik er wel voor gaan zitten. Dus,
0: ja, je zegt, je gaat er niet s'nachts af, maar die laatste wedstrijd, dat is op die vrijdag geloof ik uit mijn hoofd, die is midden in de nacht, maar dat kan wel een hele belangrijke zijn natuurlijk, hè?
1: Ja, maar
0: dat lees je in de krant.
1: Ja, maar moet je zo missie zijn, dan voor die tijd wel thuis, ja.
0: Ja, nee, we maken sowieso die pool wel af, hè, dat weten we wel. Ja, we gaan ervan uit dat we toch die poolfase wel overleven. Hey, net was de vraag, André van Duinen, kunnen we gaan draaien in Nederland? Die heeft de bal, daar zijn behoorlijk wat mensen op gestemd. Ik zie ook dat André Hazes veel is binnengekomen. Wij houden van Oranje. Ja, dan mag jij eigenlijk het startschijn geven, Henk.
1: Ja.
0: Zeg het maar.
1: De winnaar van vandaag is André Hazes.
0: En we houden van Oranje. Nou, dankjewel voor het stemmen. En die komt hier live vanaf Vinyl.
1: Angelo, maak er mooi middag van.
0: Ja, zeker. Jij ook.

Prachtig hoor, André Hazes hier dus live vanaf Vinyl met het mooie liedje. En hopelijk is dat voldoende om toch wel een mooie prestatie te gaan neerzetten tijdens het WK. Wat aankomende weken allemaal gaat beginnen en volgende week zondag dus die eerste wedstrijd. Duimen maar! Dan een liedje van een man die afgelopen week en afgelopen maand eigenlijk ervoor zorgde dat heel Nederland op zijn kop stond. Het is Harry Styles en American Girls, hoor je nu op Radio Noord.

0: Harry Styles, American Girls. Annika, mag toch wel even zeggen, ik was hierbij. Ik heb het afgelopen weken met mijn eigen ogen gezien in de Johan Cruijff Arena. Daar stond hij. En wat een show, man. Echt niet normaal. Zo leuk om dat soort grote artiesten hier in Nederland te zien. Dit liedje dus ook gehoord en vooral hard meegezongen. Zometeen op Radio Noord, jouw kans op een schone auto.
1: We spelen weer Klauk.
2: Presentator Olaf Vos gaat op zoek naar de Klaukste Grunniger van 2026.
3: Veel scoren, maar waarom?
2: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
1: op TV Noord.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 1 uur.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
13: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
12: Bij Laser Weg, Groningen.
13: Raamdecoratie op maat gemaakt?
14: Tim Weg.
13: Eigen productie- en montagedienst?
14: Tim Weg.
13: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Tim Weg. Kijk op timwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
15: 55 jaar winkelcentrum Paddepoel en dat vieren we. Shop en maak kans op een elektrische fiets of een van de 55 jubileumprijzen. Kijk voor de actie op paddepoel.nl of volg onze socials. Winkelcentrum Paddepoel, dat shopt lekker.
16: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in de Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
19: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
20: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
21: Radio Noord.
22: Noord en Ommeland.
23: Met Angelo Wensing.
24: We gaan beginnen.
0: Nou, we zijn al eventjes bezig hoor met zometeen de Spice Girls. En dit is Moloko. Sing it back. Hoor je nu? Goedemiddag.

Noord, goedemiddag. Angela hier met Noord en Onderland. En wat hebben K3, Oasis, Kane allemaal met elkaar te maken? Wat hebben ze met elkaar gemeen? Ja, het zijn artiesten, het is een band, dat klopt. Maar ze hebben ook allemaal een reunieconcert ooit gegeven. En deze reunies die brengen toch ook wel prachtige herinneringen tot leven voor fans. Ook de band Chaotic die geeft volgende week na 25 jaar een reunieconcert in Utrecht. En de popgroep van Steven Kamminga uit Groningen hele mooie herinneringen aan heeft. Want in deze periode begon de tv-programma Starmaker, waarin een groep geselecteerde jongeren tot band werd gevormd in de oude Big Brother huis. De naam was toen Chaotic en dat ken je dan weer van dit liedje.

0: hoor. En ik zeg dan ook goedemiddag, Steven.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent superfan, heb ik vernomen.
1: Nou, nuchter superfan.
0: Nuchter superfan. Ja, is ook een superfan. Is ook hartstikke leuk. Jij zat 25 jaar geleden voor de buis te kijken naar de mensen die in dat huis zaten. Wat trok jij toen zo aan Big Brother toen?
1: Eigenlijk was dat de manier om... dat je voor het eerst jongeren zag die een beetje jouw leeftijd hadden. Ja. Die een bepaalde passie hadden. En die 24 uur gevolgd hebben. En je kon je echt wel vereenzelvigen met iemand in het huis. Dus ik denk dat dat wel was wat mij aantrok. Dat ik een beetje herkenning zag. En ook van, dat je ook echt voor je passie kan gaan. En daar iets mee kan gaan doen.
0: Ja, het was ook een hele nieuwe manier natuurlijk van tv kijken. Want Big Brother was echt een soort groot experiment wat toen op tv kwam. Je kon het ook heel erg veel volgen. Want hoe zag jouw dag er uit? Het was een dagelijkse bezigheid, geloof ik.
1: Het was een dagelijkse bezigheid, ja. Ik zat in de laatste jaar van mijn MEAO, de MBO4 opleiding. En ik had drie jaar daarvoor al heel goed mijn best gedaan. Dus ik kon elke keer als ik thuis kwam...
0: Beetje onderuit gezakt zitten.
1: Ging achter de computer zitten. Ja. In de chatroom van StarMaker, zoals het programma heette. Ja. En heb ik heel veel uren doorgebracht.
0: Ja, en dan was je aan het chatten. En wat besprak je dan zoal?
1: Nou, eigenlijk gewoon wat je tegenwoordig misschien wat meer doet met WhatsApp en alle social media. Gewoon eigenlijk je leven. Van wat heb je gedaan op de dag en wat heb je allemaal meegemaakt. En eigenlijk een beetje een soort community werd er gevormd van mensen die ook natuurlijk een passie hadden om of het leuk vonden om naar het programma te kijken. Ja. Maar ook gewoon een manier om ook met jongeren van jouw leeftijd in aanraking te komen.
0: Ja, want je bent ook opgevallen op een gegeven moment. Heb je ook echt de makers gesproken?
1: Ik heb ook wel een aantal makers gesproken, ja. En ik had vooral contact met mensen van het IT-bedrijf. Want ik zat dus in die chatroom. En voor het programma had je ook een livestream-achtige dingen.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan moesten ze mensen hebben die een beetje toezicht hielden op de chatroom. En zoals bij de live chat, dat ze dan...
0: Dat wordt een beetje gefilterd, hè?
1: Ja, nou, ze verfilterde en dat mocht ik doen. Dus ik mocht mensen gewoon lekker uitschoppen.
0: Oh, ja, ja, ja, ja.
1: Dus op die manier had ik nog meer uren die ik daaraan kon besteden.
0: Jij was de digitale beveiliger, zeg maar.
1: Digitale beveiliger, ja, klopt.
0: Nou, inmiddels zijn we 25 jaar verder. Hè. De muziek van Chaotic, die daar is ontstaan. Luister je dat nog veel? Is het nog een rol in jouw leven?
1: Ik luister niet heel veel meer. Maar ik vind wel, als ik de liedjes steeds terug hoor, denk ik van dat het is wel de liedjes die ze gemaakt hebben echt wel tijdloos.
0: Ja.
1: En ook je hoort gewoon van hoe goed het geproduceerd is. Het is natuurlijk belachelijk dat het geproduceerd is door echt grote mensen in de muziekwereld die aan meegewerkt hebben. Dat was ook wel heel uniek.
0: Ja, en vind je dan ook dat we aan dat liedje eigenlijk mogen schaven? Want gisteren is hij opnieuw uitgebracht. Damn, I think I love you.
1: Nou, ik denk de enige die daar aan mogen schaven is de band zelf. En dat hebben ze volgens mij ook zelf gedaan.
0: En dat hebben ze gedaan, dus, inderdaad.
1: Ja. Maar ik denk dat je niet als buitenstaander daar niks mee moet doen. Maar dat zij, met natuurlijk wat ze allemaal hebben meegemaakt, dat zij als ze terugkijken naar die tijd, wat ze ook in een podcast hebben gedaan, dat echt wel... Er komen dus herinneringen boven die je misschien al lang niet meer wist dat die er waren. Dus,
0: ja, dat snap ik. Komende donderdag is dus dat reunieconcert in Utrecht.
1: Ja, en vrijdag ook, ja.
0: Ja, ga je allebei?
1: Nee, ik ga alleen de donderdag. Want de vrijdag ik ga nog een keer met vakantie, dus dat past er niet.
0: Nee.
1: Maar ik ga dus dit extra concert op de donderdag. Okay. En er zijn nog wat kaartjes, dus een klein beetje.
0: Nou, wie weet kom je wel heel veel bekenden nog tegen. En ik dacht, we moeten gewoon die nieuwe versie eventjes gaan draaien. Dus ben je er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Hier is de nieuwste Chaotic, Damn I Think I Love You. En heel veel plezier komende week.
1: Ja, dankjewel.

0: Argo, You and Me hier op Radio Noord. En is jouw auto toe aan een frisse wasbeurt, want je bent door de blubber gereden. Er is veel zand op je auto beland. Of heb je heel veel van die vieze vliegjes, dat heb je nu. Hè? Als het dan heel erg warm is geworden en je gaat 's avonds in de auto, je gaat even de snelweg op, dan zit hij onder die smerige vliegjes. Ja, straks jouw kans op een auto wasbon XL. Oeh, dat hoor je dan zo meteen na Gronings Goud. Het is Riek Schuring die hem deze week te pakken heeft.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Deze week Riek Schuring. Wat een geluk.

0: mondharmonica erin. Rik Schuuring, wat een geluk. Het is Gronings Goud deze week. Ja, het is een bepaalde gek weer eigenlijk. In de ene moment dan straalt het zonnetje, dan zit je auto onder het zand. In het andere moment zitten al die vliegjes erop. En dan regent het keihard en dan was het zich vanzelf wel. Maar Jan, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Angelo.
0: Ja, we moeten het echt even ergens over hebben. Want ik las ergens cijfers over verkeersboetes. Die gaan echt door het dak. Heb jij wel eens een hele hoge boete gepakt?
1: Nee, ik heb wel 2 boetes gehad. Voor hetzelfde feit binnen een uur. Dat heb ik wel gehad.
0: Oh ja? Wat heb jij binnen een uur hetzelfde gedaan?
1: Ik heb geen auto verloren gedaan.
0: Oh, en die had je toen daarna nog steeds niet omgedaan?
1: Nee, ik stapte er weer uit en ik stap weer in en vergeet het weer. Toen kreeg je 2e, ja.
0: Ja, maar dat is ook een dure, toch?
1: Die was toen in tijd al €90, ja.
0: Ja, dat was, dat is volgens mij inmiddels
1: weer echt... Dat is €180 op een dag, dat is heel veel geld.
0: Dat is heel veel geld. Nou, ik lees hier ook net dat als je betrapt wordt met je telefoon in je handen, dat inmiddels ook €440 is. En er komen dan ook nog eens administratiekosten bij. En er is natuurlijk iemand die even een tikkie moet maken ervan.
1: Het gaat om die mobiele flitsers, focus flitsers noemen ze dat.
0: Ja.
1: En die schijnen zo goed te zijn dat ze zien dat jij met de telefoon aan de orde zit. En dan krijg je inderdaad, als je inrijdt en achter het stuur zit, een boete van €440 plus administratiekosten. Ja.
0: Ja, het is ongekend. Die focusflitsers die staan er ook. Het is een beetje. Het zijn net paddenstoelen, hè? Ze schieten overal uit de grond.
1: Ja, maar ja, eigenlijk is het ook wel weer logisch waarom er weer gaat gebeuren. We moeten met elkaar natuurlijk zoveel belastinggelden boosten om alles maar te kunnen betalen hier in Nederland. Ja, en het moet wel ergens wegkomen. Ja, en de auto is nou eenmaal de grootste melkkoe die er bestaat hier in Nederland. En dan. Ja, dus ze gaan al verder.
0: Ja, en er is één flitspaal bij één dorp in een provincie. Die heeft echt volgens mij overuren gedraaid. Daar zal het lampje ongetwijfeld vaak van refresh zijn. Want maar liefst 1553 keer werd er iemand gewoon bekeurd daar. Ja, dat is heel veel natuurlijk. En als je nu luistert en je denkt, joh, ik wil eigenlijk wel kans maken op die auto-wasbon. Dan moet je zo het juiste antwoord gaan doorappen of doorbellen naar 050-3188-288. Want de vraag is, bij welk dorp was dit?
1: Is dat A, Stadskanaal, B, Leek of C, Zuidwolde?
0: Kijk, als jij denkt het te weten, dan mag je nu van je laten horen. En dan bellen we je zo misschien wel terug. Of appen mag natuurlijk ook. Jan, blijf je nog even hangen?
1: Ja.
0: En dan horen we graag van jou uit welk dorp was dit waar het meest is geflitst. A, Stadskanaal, B, Leek of C, Zuid.

0: Everywhere. Het is Fleetwood Mac. Een paar minuutjes over 13:30. Goedemiddag. Het is Noord en Ommeland op Radio Noord. Ja, je kan een wasbon winnen voor de auto. En die kan echt van alles lekker wassen. Zorgen dat je bandjes schoon worden, je velgen lekker weer opdrogen. Bodemreiniging, nou kortom, er zit van alles erop en eraan. Ik ga eens even kijken wie we aan de lijn hebben. Volgens mij is dat Henk uit Paterswolde.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, Henk, heb jij wel eens een heftige verkeersboete gehad?
1: Nou, heftig niet. Dus vijf van die kleintjes.
0: Oh ja, maar die doen het wel uiteindelijk ook nog, hè?
1: Een paar kilometer, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay. En wat was de hoogste?
1: Nou, iets van... ik denk de 100 euro, denk ik.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja, je hebt ze er wel eens tussen zitten. Maar gelukkig altijd je gordel om, nooit je telefoontje in je handen gehad.
1: Nee.
0: Die zijn het heftig, zelf de gordel vergeten.
1: Nee, doe ik niet.
0: En wat voor auto rij je, Henk?
1: Ik rij een Grandland X.
0: Oké, okay, nou, die mag gewoon misschien een keertje door de wasstraat?
1: Ja.
0: Dan had je...
1: door de wasstraat.
0: Ja. Nou kijk, en het is natuurlijk de bedoeling dat je zo meteen het juiste antwoord gaat geven. Want er is een flitspaal. Die is 1553 keer afgegaan. En in welk dorp was dat? Jan, kan je ze nog een keertje opnoemen?
2: Ja, de dorpen die genomineerd zijn dus A, Stadskanaal. B, Leek. Of C, Zuidwolde.
0: Ja, Henk, dan is het aan jou.
1: Zuidwolde.
0: Jij denkt Zuidwolde. Daar staat dit apparaat en daar is hij zo gigantisch vaak afgegaan. Henk, ik zal zeggen, hartstikke goed. Ja hoor. Ontzettend vaak is hij afgegaan en dat is dus 1553 keer gebeurd. En jij wint dus een bon voor in de wasstraat.
1: Hartelijk dank.
0: Nou, heel veel plezier ermee.
1: Dankjewel.
0: En ik zal zeggen, starten motoren.
1: Zeker.
0: En Jan, dankjewel hè.

0: somber op je radio. 10 minuutjes over 1:30. Homewrecker en Frits. Ik hoor al knallen en zo. Je bent in Bourtange, zo te horen.
1: Ja, nou, het scheelt weinig of ik word er ook weer uitgeblazen. Annemiek Hoesen, de directeur van Vesting Bourtange, staat naast mij. Ik haal u even bij Bob en Berend weg, hoor. Want we moeten even het gesprekje hebben. Kersvers directeur nog maar hier, hè?
2: Ja, dat klopt. 1 mei gestart als directeur van Vesting Bourtange.
1: Nou, hoe vindt u zelf dat het gaat?
2: Het is heel erg enerverend. Het is natuurlijk een hele bijzondere periode. Dat met name ook voorbereidingen gaande waren voor de grote slag om Bourtange. Dus vandaag gaan we de stad en de beleving meemaken.
1: Ja, ik zou zeggen, u zit hier 5 weken. Het is nou al hommelus.
2: Ja, ik kon er niks aan doen. Sorry.
1: Achter ons wordt de veldslag nagespeeld. Maar eigenlijk, er is hier nooit een veldslag geweest, hè?
2: Nee, dat klopt. We hebben te maken met een vesting die nog nooit is ingenomen. Dus wat dat betreft uniek. Maar het is ook een locatie die heel bijzonder is voor reenactors uit de hele wereld. Want hier laat je wel zien van een heel grote omgeving van 1742. Dat is wel een uniek iets in de wereld.
1: Ik zat te kijken naar een kampement. Dat zijn de Hollanders. En de Spanjaarden die zitten erin, die moeten eruit. Dat is het idee, hè?
2: Ja, dat klopt. Ze zitten nu eens belegd door de Spanjaarden en de staat de Nederlanden is nu bezig om te proberen de Spanjaarden weer te verdrijven. En vanmiddag om 3:30 zal er nog de grote slag op de waterlinie plaatsvinden. En morgen ook nog enkele slagen. En dan zullen we zien wat de uitkomst is.
1: Ik moet zeggen, ik snap niet zo goed waarom die vesting nooit ingenomen is. Want ik kwam aanrijden, nou, de poorten vlogen open. Die Spanjaarden hadden toch helemaal zo moeilijk niet hoeven hebben.
2: Nou, het was juist heel erg moeilijk. Het is hier op een hele bijzondere manier gebouwd. Dat je vanaf een middenplein echt direct zicht hebt op alle bastions, op alle wegen. En we bemerken nu ook wel in de veiligheidsgebeuren dat we hebben 2 bruggen. Als er toch opeens iets aan de hand is, dan moeten ook mensen heel snel de vesting uit kunnen. Dus één keer een heel mooi voordeel. Maar in deze tijd is het wat uitdagend. Om een evenement zoals dit te organiseren.
1: Omdat je dan heb je het over crowd management, zoals het zo mooi heet.
2: Ja, dat klopt helemaal. Nou, dat doen we ook aan. En dat is voor de eerste keer dat we het echt op deze manier doen. Er zijn wel een aantal aandachtspunten, maar daar zijn we voor.
1: Ik kwam aanrijden, een parkeerterrein. Meestal heb je dan Nederlandse kentekens, maar het was hier een witte waas, zou ik maar zeggen.
2: Nou, dat klopt, want we hebben ruim 600 reenactors. En die zijn afkomstig niet alleen uit Nederland, maar ook Duitsland, Polen, Tsjechië, Roemenië, Italië, Engeland en zelfs een aantal uit Amerika. En daarnaast zijn ook onze bezoekers zeer divers. Dus wat dat betreft, hier zijn we echt internationaal aan het werk.
1: Ondanks dat het oorlog is, verenigt u toch?
2: Dat klopt helemaal. En dat moet ik ook zeggen van de inwoners. Iedereen die betrokken is bij de organisatie van dit evenement. Enorme saamhorigheid, leefbaarheid, vergroot ook heel erg. Wat dat betreft is Bourtange een voorbeeld voor heel veel dorpen en wijken.
1: Ja, georganiseerd oorlog voeren.
2: Jazeker. Toch een sprankje hoop, een sprankje geluk en hele mooie herinneringen maken.
1: Ik ga even met u goedvinden een bezoeker.

0: vragen. Achter u, wat... Heb u het een beetje kunnen vastleggen?
1: Ja hoor.
0: En wie heeft nou gewonnen uiteindelijk? Van, nou, het is me niet helemaal duidelijk eigenlijk.
1: Ik weet het niet.
0: U ook niet? Gaat u thuis op de foto's nakijken?
1: Ja, dat moet ik wel, want zo wordt niet wat.
0: Een beetje kunnen zien?
1: Ja, met één oog.
0: Met één oog? U had half geld betaald, kijk. Maar dit is dus vandaag nog. Morgen ook nog, van vanmiddag is er ook nog van Alsmaar, morgen ook nog?
2: Ja, gaat de hele weekend door. Vanmiddag om 3:30 de grote slag. Tussentijds zijn ook nog allerlei leuke activiteiten te zien. Mensen kunnen van alles meemaken en beleven. Met mensen ook in gesprek gaan. En morgen vinden er 2 kleine slagen weer plaats. En ook in de middag weer een grote slag. En dan zullen we het resultaat zien.
0: Zijn er nou ook mensen die hier komen en daadwerkelijk denken dat dit een historisch reenactment moment is, dat het zo ooit gegaan is?
2: Ik denk het wel, maar dat wordt wel heel goed door de verslaglegger ook uitgelegd, dat dit iets wordt nagespeeld, wat in de werkelijkheid niet heeft plaatsgevonden, omdat de Bhutanga nooit is ingenomen.
0: En is dat te achterhalen waarom dat eigenlijk nooit gebeurt? Is dat zo succesvol in de verdediging? Of is het er gewoon, plat gezegd, niet van gekomen?
2: Nou, ik denk heel succesvol. De vesting is echt zo gebouwd dat het heel erg moeilijk inneembaar was. Ook op een zandrug met moeras eromheen. De waterlinie, daar is heel goed over nagedacht op militair oogpunt.
0: Misschien allemaal een les voor vandaag de dag.
2: Ik denk het wel. En er zijn al verschillende mensen die vroegen naar mij van... en als Rusland deze kant op komt, wat kan Bhutanga dan betekenen?
0: De brug omhoog.
2: Ik ben heel erg benieuwd wat we dan kunnen doen.
0: Zullen we even kijken, van, er staan ook wat mensen hierboven op de dijk nog. Die hebben het natuurlijk net allemaal aanschouwd. Hier zit geloof ik een trap. Kunnen we nog even wat hoger de dijk op? Hoewel het uitzicht hier ook al voortreffelijk is. Ja, er is trouwens wel iemand gewond geraakt, zag ik net. Die is door de enkel gegaan, geloof ik. Maar die zullen we verder niet lastigvallen. Heb u het een beetje kunnen zien allemaal?
3: Oh, ik geloof maar niet dat in de
0: stad. Precies in Deutsch. Wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen?
3: Also, dat is ja immer een beetje schwierig zo rauszufinden. Weil, kurzzeitig war natuurlijk die Besatzung van de Artillerie aus irgendwelchen Gründen plötzlich.
0: Ja, dat zijn die Holländer.
3: Ja, die. Bemerkenswerterweise, obwohl die innere Schanze dann genommen haben.
0: Ja, aber hat Holland auch gewonnen oder? Keine Ahnung.
3: Ob die Niederländer gewonnen haben? Die Schlacht ist ja noch nicht vorbei. Wir haben ja morgen auch noch einen
0: Tag. Oh, ja, sehr richtig. De Schlacht geht noch verder. De Schlacht geht auch durch natürlich. De meneer zegt van ja, het is nog niet te zeggen wie gewonnen heeft.
2: Nou, daar heeft de meneer heel erg groot gelijk in. Want morgen pas bij de grote slag, dan zullen we vernemen van wie er gewonnen heeft.
0: Kommen Sie morgen wieder zurück, um das zweite Teil anzuschauen?
3: Wir sind zumindest am überlegen.
0: Kommen Sie hier in die Nahe, wo sind Sie von weiter?
3: 70 Kilometer.
0: Ah, das ist in die Nahe.
3: Das ist noch? Ja.
0: Ja, mit Auto.
3: Ist nabij.
0: Nabij, ja. Hoeveel Spaß noch? Ze kunnen vandaag dus nog kijken, morgen ook nog. De tijdstippen, van dan zetten we er een punt achter.
2: Oeh, dat is rond 10:00 begint het vaak. En op verschillende momenten zijn de slagen.
0: Even een boekje erbij. Ja, ondertussen de Spanjaarden de aftocht blazen,
2: ja,
0: trouwens.
2: Ja, ik zie om 10:00 is weer een officiële opening. Om 11:00 en om 12:00 zijn verschillende activiteiten. 1:00, 2:00, 3:30 is de grote slag. En om 16:30 dan weten we wat de uitslag is.
0: Ja, en ik heb het idee dat ik weet wat de uitslag gaat zijn.
2: Nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, we zijn benieuwd. Allemaal te zien ook vanavond in Noord Vandaag.
4: Okay.
0: Of Noord Vandaag, Expeditie Grun natuurlijk.
4: Moet Expeditie Grun, ja, ja. Om 6:00. En pas op waar je loopt, hè, Frits.
0: Oh, wat zei ik nou?
4: Ja.

0: hij is nog lang niet uitgezongen. Hè? Hij heeft deze week nog bekendgemaakt in Ahoy te gaan staan met een fantastisch concert volgend jaar, nu twee keer.
1: Niet te stoppen.
0: Niet te stoppen. Volgens mij gaan die kaartjes morgen in verkoop, maar ik denk dat dat nog veel meer gaat worden, hoor.
1: Ja?
0: Ja, dat gaan er niet twee blijven.
1: Ik denk dat hij gewoon nooit gaat stoppen.
0: Nee?
1: Nee.
0: Echt tot aan...
1: Hij kan denk ik niet zonder die aandacht.
0: Ja, maar op een gegeven moment dan houd je stem er toch wel mee op.
1: Nou ja, ik bedoel, kijk naar de Rolling Stones, kijk naar Mick Jagger.
0: Ja. Ja, nou ja,
1: die is ver in de 80.
0: Is hij onze Mick Jagger?
1: Paul McCartney heeft net nog een nieuw nummer gemaakt. Ik bedoel, ik weet niet hoe oud die is, maar hij is ook ergens in de 80.
0: Nou, het zou kunnen.
1: De Jackson family was laatst nog hier in de Oosterpoort.
0: Dan is hij eigenlijk nog maar een jonkie.
1: Ja, dat kan niet.
0: Hij is in de 60 volgens mij.
1: Ja, nou, wel boven de, hij is wel 65 volgens mij.
0: Ja, volgens mij is hij 65.
1: Ja, zoiets.
0: Maar goed, Gerard Joling is natuurlijk iemand die ook gedraaid kan worden in een café wat jij zometeen gaat openen.
1: Zeker weten, want we gaan natuurlijk weer lekkere muziek draaien tot 6 uur. En de muziek ongeveer, zoals Gerard Joling, komt ook wel een beetje voorbij. De Engelbewaarder en zo. Dus we gaan er wel een feestje van maken.
0: Ja.
1: We hebben natuurlijk ook de Noord 9. Er zijn vandaag twee nieuwe binnenkomers. Dat betekent dus ook dat er twee platen zijn verdwenen. En tegen 6 hoor je wie er deze week op nummer 1 staat. Want dan gaan we de top 3 helemaal draaien. Natuurlijk ook de pubquiz.
0: Kijk.
1: Ja, je maakt weer kans op een snoesterput. En aan het einde van de maand maak je weer kans op die bokaal. Als je de meeste vragen goed hebt van die maand.
0: Ik hoop dat het allemaal lukte met de pubquiz. Ik was er vorige week. Toen deed ik Café Martini. Toen had ik iemand die had eentje goed.
1: Ja, dus dat moet makkelijk zijn om die te overtreffen.
0: Ja, maar het is nu een nieuwe maand. Hè? Dus nu is dat scorebord weer helemaal leeg.
1: Ja, we zijn natuurlijk een nieuwe maand begonnen.
0: Ja. Ik had vorige week de eer om de bokaal weg te geven.
1: Oh, dus als je vandaag één goed hebt, dan...
0: Dan sta je bovenaan. Veel plezier bij Edwin zometeen met Café Martini.

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 2 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse Statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casto. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
13: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in het Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
17: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
18: Radio Noord.
19: Café Martini.
18: met Edwin Mooibroek.
19: Goedemiddag. Ja, de deuren staan weer wagenwijd open. Wees welkom in het leukste café van Groningen. Met natuurlijk ook nog de lekkerste muziek. Dit is Lady Gaga.

Stephanie Joanne Angelina Germanotta, zo heet ze eigenlijk officieel. En haar producer die zong altijd Radio Gaga als zij binnenkwam. Want hij vond het wel een beetje vergelijkbaar met Freddie Mercury van Queen. En die producer stuurde haar een keer een bericht. En je hebt van die autocorrectie, en die maakte spelfouten gewoon weer beter. En die maakte de Lady Gaga van. En zo was Lady Gaga geboren. Je hoorde Alejandro op Radio Noord. Nogmaals, goedemiddag. Welkom bij een nieuwe aflevering van Café Martini. Tot 6 uur de lekkerste muziek. We spelen zometeen natuurlijk ook nog de pubquiz. Ruimbaan ook voor de Noord 9. En ik heb muziek onder meer voor je van Dean Lewis. I'm still in love with every single part. En ook deze van de motors komt voorbij.

0: Ja, we gaan meteen op maar een feestje bouwen in het café Jorrit Justin de Wild. Je kent hem natuurlijk van Lang Leef de Lol en Esmeralda. En hij staat met dit nummer op nummer 1 in de Nederlandse hitlijsten. Jorrit, cheerio.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Nou, laten we even gaan kijken naar onze eigen hitlijst. Die van zaterdag 6 juni 2026, jaargang nummer 13, week nummer 23. De Noord 9. We hebben deze week 2 nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat er ook 2 platen zijn verdwenen. En de eerste die verdwenen is stond vorige week nog op nummer 9... maar stond 13 weken in de lijst, waarvan 2 weken op nummer 1. Steenvanger,

0: Dit binnen de nachten, die zien we ook niet meer terug in de Noord 9. Nou, laten we dan maar gaan beginnen met die lijst met nummer 9. Vorige week nieuw binnengekomen op nummer 6. Dus drie plaatsen gezakt. Fries Wolma en Henny Dolsma.
1: Nummer 9.

begin jaren 90 stond in heel Europa op nummer 1. CNC Music Factory hoor je op Radio Noord. Dit is Dean Lewis.

0: Ziggy Marley, samen met de Melody Makers, you're Tomorrow People.
1: De Jukebox.
0: Ik heb weer een paar muntjes meegenomen. Die gaan we zometeen weer in de jukebox gooien. En jij mag bepalen welke plaat er zometeen uitrolt. Andrew Gold, Graham Goodman, je kent ze natuurlijk van 10cc. Maar in de jaren 80 waren ze ook samen een popduo. En ze noemden zichzelf Wax. En ze hadden in Nederland hadden ze 2 hits. En 1 van die 2 hits gaan we zometeen helemaal draaien. Worden bijvoorbeeld Bridge to Your Heart. Of voor deze Right Between the Eyes. Welke van de 2 wil je helemaal horen? Je kunt appen 050-3188-288. 050-3188-288. Welke van de 2 van Wax gaan we zo meteen helemaal draaien in onze jukebox? De jukebox.

0: Ja, hij stond op nummer 1 in Nederland, Alex Warren en Fever Dream. Maar ja, hij is dus van de troon gestoten door Justin de Wild, die je eerder al hoorde. Alex Warren was dat en de Fever Dream.
1: De Jukebox.
0: Je mocht stemmen. Welke plaat gaan we draaien in onze jukebox? Waar gaan we een muntje voor in de machine gooien? Je kon kiezen tussen twee nummers van Wax, Right Between the Eyes en Bridge to Your Heart. Het waren de twee nummers waarmee Wax in de jaren 80 ook hits had in Nederland. Jullie waren eensgezind. Jullie hebben allemaal gekozen voor deze. Dit is Right Between the Eyes.
2: De jukebox.

Sister Sledge was dat en All American Girls. We gaan weer eens even kijken naar de Noord 9. En we zijn aanbeland bij nummer 8. Vorige week nog op nummer 4, 6 weken in de lijst. Dit is Robin IJzerman, Dancing Backstage.

Als ik dit niet was gaan doen, dan was ik wel piloot geworden, denk ik. Lekker de wereld rond, op weg naar andere plekken. Je hoort de motors op Radio Noord en het heet Airport. Dit is muziek uit Groningen, tenminste ze kwamen oorspronkelijk uit Groningen. Dit is ook schitterend en iedereen...

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
2: Ik praat met Monique Spaltman. Nu nog directeur van Museum Borg van Hildersum, maar bijna met pensioen. In Leven in Muziek vertelt ze over haar lange carrière, over haar veel eisende moeder en over de medicijnen waar ze jarenlang doodziek van werd. Monique Spaltman.
1: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 3 uur.
8: Clement Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de Arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: scootmobiel of rollator nodig?
11: Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
12: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
13: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
12: 0683-252-162.
14: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
15: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in de Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
14: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
16: Radio Noord.
17: Café Martini.
16: Met Edwin Mooibroek.
17: Goedemiddag, natuurlijk ruim baan voor de Noord-9. Zometeen ook een nieuw binnenkomer. Verder muziek van Prince, de Bouwsa. Maar eerst is hier Ilse de Lange.
16: Wat?

0: Ilse de Lange was dat en So Incredible. Nou, we gaan eens even kijken naar de Noord 9, de editie van zaterdag 6 juni 2026. We zijn aanbeland bij nummer 7, vorige week binnengekomen op nummer 5. Dit zijn Lucas en Gea en Laat Me Maar Gaan.
1: Nummer 7.

Miles Smith samen met Niall Horan. En dat heette Drive Safe. Nou, Niall Horan ken je natuurlijk van One Direction. En al die ex-leden hebben allemaal ook solo een goede carrière. Niall Horan die heeft net een nieuwe plaat gemaakt. Die is net uitgekomen. Die heet Dinner Party. Hij zegt dat hij het allemaal heel erg spannend vindt. Hij wil zichzelf overtreffen. En in oktober is hij trouwens ook in Nederland, hè? Ja. Ken je deze nog? Jazz and the Plastic Population. The only way is out.

De Spin Doctors waren dat. En het heette Two Princes. Je hebt het verhaal al gehoord van die vrouw uit Drachten. Die is gisteravond vast komen te zitten in een boom. Ze was namelijk op zoek naar de papegaai van haar dochter. Die was namelijk weg. En ik bleek heel hoog in de boom te zitten. Nou ja, ze heeft de dierenambulance gebeld, maar die kon nog maar niet helpen. Toen is ze er zelf in geklommen, maar toen zat ze zo hoog. Toen moest de brandweer gebeld worden, ja. De brandweer heeft haar naar beneden geholpen. En is met zo'n bakje is ze later nog weer omhoog gegaan. En toen heeft ze ook nog de papegaai weer naar beneden gehaald. En zo kwam het al goed. Alles wel weer goed. Dit is Rockwell en Somebody's Watching Me.

dat, een Iers-Franse zanger en dat heette I'll Be Waiting. Ik weet niet of je wel eens met de trein reist. En ga je dan ook in de stiltecoupé? Dit is Jan-Henk de Groot. In een stiltecoupé.

Ja, we zijn in Fashion Bouw hier in Café Martini. Lekker op een zaterdagmiddag, een beetje dance, drankje erbij. Je hoort de Bouwzaars, ze komen uit een dorpje vlakbij Oslo. Ze zaten ook bij elkaar op school. En ze hebben gewoon voor hun hobby hun werk gemaakt. En ze zijn nu wereldwijd aan het doorbreken. Zullen we het feestje gewoon nog even doorzetten? Hier is Marco Schuitmaker.

0: Kiss.
1: Prince was dat, heette natuurlijk Kiss. Nou, de fans van Prince, er komt binnenkort een nieuw album. Postuum komt het uit, eind augustus. Het gaat Timeless heten en bevat 10 nummers die fans nog nooit eerder hebben gehoord. Onder meer een nummer die hij in zijn tienerjaren maakte, maar ook een nummer die hij opnam vlak voor zijn dood in 2016. Er zijn inmiddels ook al 2 singles verschenen. Even kijken, in april was dat With This Tear en afgelopen donderdag kwam ook nog een nieuwe single uit. Dus van Prince, ondanks dat hij niet meer

0: Melvin in de Blue Notes. En Satisfaction Guaranteed.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: En in Noord 9 zijn we aanbeland bij nummer 6. En dan vinden we de allereerste nieuwe binnenkomer van vandaag. Zangeres Sherine Hartlief groeide op in Drenthe. Daarna ging ze na haar middelbare schooltijd naar Zwolle. En daarna, na die studie, trok ze de wereld over door Latijns-Amerika. En ze kwam uiteindelijk in Costa Rica terecht. Daar werkte ze in een hotel. Toen ze weer terugkwam in Nederland, heeft ze haar band opgericht. Jenny Janine. En dit is de tweede single van die band. En die komt dus nieuw binnen op nummer 6. Jenny Janine, dit is A Wonder.
2: Nieuw in de Noord 9. Nummer 6.

0: Klauks de Grunniger van 2026.
1: Veel score, maar nou ja, dit is de naam.
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 4 uur.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Toen het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in het Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
12: Is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Dus, ook heel blij worden van een Raadsveld kust of kozijn of dakkapel? Kijk op raadsveld.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
14: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
15: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
16: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
15: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
14: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
17: Radio Noord.
12: Café Martini.
17: Met Edwin Mooibroek.
12: Goedemiddag. Ja, nieuwe maand, dus nieuwe ronde, nieuwe kans in onze pubquiz. Gaan we zo meteen spelen. Ook muziek van Taylor Swift. Eerst is hier Ed Sheeran.

Ed Sheeran was dat, het heette de Castle on the Hill. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent in het leukste café van Groningen, Café Martini. Misschien ben je gewoon lekker een beetje aan bijkomen van afgelopen week. Of misschien ben je wel aan het winkelen en galm ik daar door een winkel heen. Je weet het allemaal niet, hè. Zometeen gaan we de pubquiz spelen. Dit is Toto Rosé.

0: was dat op Radio Noord en het heet Rosanna. Ja, we gaan weer even door met de Noord 9. We zijn aanbeland bij nummer 5. Daar vinden we weer een nieuwe binnenkomer. Het is een plaat die je de afgelopen week hebt gehoord als Gronings Goud hier bij Radio Noord. En die dus hoog binnengekomen in die Noord 9. Op nummer 5 is Wataans, Baljas.
1: Nieuw in de Noord 9.
2: Nummer 5.
3: Haha, Wataans. Benzaweer.

0: Taylor Swift was dat. Ja, naar verluidt gaat ze op 3 juli gaat ze trouwen. En ze zou nu ook de locatie hebben uitgekozen. Dat is Madison Square Garden in New York. Daar kunnen 20.000 mensen in. Ja, je wil geen 20.000 mensen op je bruiloft. Nou, Taylor Swift ook niet. Ze heeft zo'n 1200 mensen uitgenodigd. Alleen, ja, het is dan gewoon een heel handig pand. Want je kan ondergronds parkeren, dus gasten kunnen anoniem aankomen. Er zitten geen ramen in, dus ze heeft geen last van fotografen. Dus dat wordt vast een heel leuk huwelijksfeestje.
1: De pubquiz.
0: We gaan het weer spelen, de pubquiz. En een nieuwe maand, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dus ook al heb je maar één vraag goed, zometeen dan sta je bovenaan, hè. Voor die bokaal. Want die bokaal gaan we aan het einde van de maand weer weggeven aan degene die de meeste vragen goed had die maand. En vandaag, als je in de uitzending komt en je hebt de vraag goed, dan maak je al kans op de snoesterput. Nou, ik zou de eerste vraag stellen. Welke Britse popgroep scoorde in de jaren 90 wereldhits met nummers als Wannabe en Spice Up Your Life? Nou, is een inkoppertje toch? Welke Britse popgroep scoorde in de jaren 90 wereldhits met nummers als Wannabe en Spice Up Your Life? Als je het anders weet, je kan bellen. Je kan appen 050-3188-288. 050-3188-288. En misschien speel je dan zometeen mee met onze pubquiz. En misschien ga je er ook nog aan het einde van de maand met die bokaal vandoor. Ja, je weet het niet, kan eraan lopen toch? Dit is de Jazzpolitie. Dat is eigenlijk...

0: De Pasadena's in Café Martini op Radio Noord. En dit is Tribute Ride On. Nou, we gaan spelen.
1: De pubquiz.
0: Hoog tijd voor onze pubquiz. Gaan we spelen met Jonna Aten uit Haren. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Hallo.
0: Je bent onderweg volgens mij.
2: Ja, we waren even in Duitsland.
0: Oh, je hebt even boodschappen gedaan of?
2: Nee, we waren bij een opvang voor dieren die gered moesten worden.
0: Oké. Want heb je meegeholpen of wat heb je daar gedaan?
2: Nee, we hebben even gekeken en even ondersteund en we hebben even gedoneerd.
0: Oké. Nou, dan heb je een goede daad gedaan vandaag op deze zaterdag.
2: Ja, dingen dook.
0: Ja, je hebt niet stiekem nog even boodschappen gedaan ook?
2: Nee, alleen wel getankt.
0: Oké, nou dat is een kwartje goedkoper geloof ik, heb een liter ongeveer.
2: Ja, wel een kwartje hoor.
0: Nou ja, dat scheelt toch weer, toch?
2: Ja, zeker.
0: Heb je een beetje verstand van muziek? Hou je een beetje van muziek?
2: Nou, ik hou wel van muziek, maar ik zit hier naast mijn zoon en samen zijn we sterk.
0: Oké, maar je weet hoe het werkt, hè?
2: Ja.
0: Ik ga je een minuut lang ga ik je allemaal vragen stellen over de muziek.
2: Ja.
0: En aan het einde van de maand gaan we inderdaad kijken van wie de meeste vragen goed heeft. Die gaat er met de bokaal vandoor. En vandaag maak je kans op de snusdebuut.
2: Yay!
0: Maar dan moet je wel de eerste vraag zometeen goed hebben. Maar ben je er klaar voor?
2: Yes.
0: Oké, dan gaat de minuut nu in. Welke Britse popgroep scoorde in de jaren 90 wereldhits met nummers als Wannabe en Spice Up Your Life?
2: Spice Girls.
1: Goed.
0: Hoe heet het wereldberoemde album van Michael Jackson uit 1982... dat nog altijd geldt als een van de best verkochte albums aller tijden?
2: Thriller.
1: Goed.
0: Welke Britse bandrodom frontman Chris Martin is bekend van megahits als Viva La Vida, Yellow en A Sky Full of Stars?
2: Coldplay.
1: Goed.
0: Uit hoeveel leden bestond ABBA?
2: Vier.
1: Goed.
0: Wat is de best verkochte single aller tijden wereldwijd sinds het begin van de hitlijsten? En het is een kerstnummer.
2: Driving Home for Christmas.
1: Fout.
0: Welke Jamaicaanse artiest bracht reggae-muziek naar het wereldtoneel met zijn band The Wailers en iets als No Woman, No Cry?
2: Bob Marley natuurlijk.
0: Welke instrument bespeelt André Rieu?
2: Fio.
1: Goed.
0: Welke Canadese artiest scoorde de megahit Blinding Lights, een van de meest gestreamde nummers op Spotify? Ja, en daarmee is de tijd voorbij. Maar je hebt het heel goed gedaan. Ja, maar dat is buiten de tijd, dus die geldt helaas niet meer.
2: Oh, sorry.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Goed heb je.
2: Jee.
0: Nou, het is begin van de maand, dus je staat sowieso bovenaan.
2: Oh, dat is fijn.
0: Ja. Hey. En je hebt de snusterput gewonnen.
2: Oh, hoera. Heb ik eindelijk in de snusterput.
0: Nou, hartstikke goed. Nou, blijf nog even hangen. Gaan we het allemaal regelen. En goede reis nog, hè. Ben je bijna thuis?
2: Heel goed. Oh, over een half uurtje zijn we thuis.
0: Oké. Nou, veel plezier. Dankjewel.
2: Dankjewel. Hoi. Dag, hoi.

0: De Spice Girls waren dat in Wannabe. Ja, dat was ook de oplossing van de eerste vraag natuurlijk in onze pubquiz. Johanna Aat uit Haren, die staat nu bovenaan in onze pubquiz. Met 6 goede antwoorden en ze heeft ook de snoeste puut gewonnen.
1: De Jukebox.
0: Ja, we hebben het druk dit uur. We hebben ook nog de Jukebox natuurlijk. Nee, die ben ik niet vergeten hoor. Nee, die ben ik zeker niet vergeten. Want ik heb hier nog een muntje. En die gaan we zo meteen weer in het apparaat gooien. Alleen ja, zoals altijd mag jij bepalen welke plaat we gaan draaien. Ik heb nu 2 nummers van Train uitgekozen. Daar mag je tussen kiezen. Eentje is Hey Soul Sister.

0: Dag. Dus je kan appen 050-3188-288. 050-3188-288. Welke van de twee van Train gaat het worden? Hazel Sister of the Drops of Jupiter. Zometeen aan de uitslag. Dit is Arnold Veeman.
1: Als je luistert dat het mooi weer wordt. En boeten is het grijs. Christgeliek, aast ongeliek est.

0: Box.
1: Nou, hier hebben we weer gekozen hoor. Je kon kiezen tussen twee nummers van Train. Eentje, The Drops of Jupiter, was natuurlijk een hele grote hit. En die andere was Hey Soul Sister. Nou, voor welke plaat gaan we dan het muntje erin gooien? Jullie hebben gekozen voor Hey Soul Sister.

0: Ja, we blijven ook nog eventjes hoor. Maak je niet druk. Douwe, Bob en Mo hoor je en het heet er nog even blijven. We gaan naar de nummer 4 in de Noord 9. Die komt van nummer 7 vorige week, dus die stijgt lekker door. 5 weken inmiddels in de lijst. Dit is Rudolf van der Velde, al wat older.
1: Nummer 4.

Van 7 naar nummer 4 in de Noord 9. Roelof van der Velde hoorde je in Al wat older. Nou, zometeen tegen 6, dan hoor je de top 3 van de Noord 9 helemaal. Dit zijn

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
2: Ik praat met Monique Spaltman. Nu nog directeur van Museum Borg Verhildersum, maar bijna met pensioen. In Leven in Muziek vertelt ze over haar lange carrière, over haar veel eisende moeder en over de medicijnen waar ze jarenlang doodziek van werd. Monique Spaltman.
1: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot.
1: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 5 uur.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. En volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de 4e plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Meertens Meubelen.
14: En Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
13: Meertens Meubelen.
14: En Tapijthuis. In Veendam. En Rolf?
15: De koffie staat klaar.
9: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
15: Meertens Meubelen
16: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
17: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in de Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
18: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
19: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
18: Wijzerweg Groningen.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
22: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
23: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
22: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
24: Radio Noord.
25: Café Martini.
24: Met Edwin Mooibroek.
25: Goedemiddag, ja, we zijn weer begonnen met ons happy hour. Nee, niet 1+1 gratis, maar gewoon heel veel verzoekplaten. Ik heb er al veel, we gaan

city. This is jam hot. Crystal Bakker uit de Emmen vroeg deze plaat aan. Ze wilde even haar boksen testen. Nou, volgens mij is dat goed gelukt hoor. Met Beats International en The Be Good To Me. Ja, de verzoekplaten vliegen je om de oren. Tineke Kappen die belde. Die wilde graag deze horen van BZN. Dit is Thanks. When

Aha was dat. Het heette Tussie, aangevraagd door Jeffrey Hendricks uit Hogezand. En ook Tineke Groenewold die appte. Ja, die heeft er zin in de zomer volgens mij. Dit is Love is in the Air, John Paul.

denk dat je stiekem een beetje hebt meegezongen. Hè? Nou, ik weet het eigenlijk wel zeker, hoor. André Hazes hoorde je, het is koud zonder jou, aangevraagd door Mariette Bazuin. Ja, zo'n plaat doet het altijd goed in de kroeg, hè? Gewoon met z'n allen lekker meezingen, drankje erbij. Dit zijn de Stones en een allernieuwste. En dat heet In The Stars.

Aangevraagd door Lorenzo Hoen, je hoorde Lisa Ploeger. Ja, hij gaat vanavond naar een concert van haar in de Rolde. Veel plezier erbij, Lorenzo. Nummer heet het trouwens Whenever We Are, is haar nieuwe van Lisa Ploeger. Dit is Sommelieu, Dark Before the Dawn.

mensen zich heel vaak horen de komende week op Radio Noord. Rick Scheuring was dat en het heette Wat een Geluk. Ik heb helaas niet alle verzoekplaten kunnen draaien. Zometeen de top 3 van de Noord 9. Je hoort ze allemaal. Deze is hier Maroon 5. Dit is Memories. You

0: De graadmeter van de Groninger muziek.
1: De Noord 9.
2: Ja, we zijn toegekomen aan de top 3 van de Noord 9 van zaterdag 6 juni, jaargang 13, week 23. Op nummer 3 staat een plaat die al 7 weken in de lijst stond. Staat, moet ik zeggen, want staat er nog steeds in. Waarvan 3 weken op nummer 1. Wel een plaatsje gezakt, vorige week nog op nummer 2. Nu op 3, Orange Skyline, dit is Feel.
1: Nummer 3.

Heel hoorde je en het heette Can't Change. Ja, we zijn bijna de nummer 1 toegekomen. Maar ik ga eerst nog even een overzicht geven van de hele Noord 9. Op nummer 9, Fries Wolma en Henny Dolsma. En op nummer 8, Robin IJzerman.

0: nummer 2 dus, Falcon Hill. Ja, aan welke plaats staat dat al op nummer 1, hè? In Noord 9. Nou, dat is nog steeds Birdie. Ik wens je een fijn weekend. Mooi.
1: Nummer 1.

0: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 6 uur.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding, met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio Noord. De avond van Noord.
11: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: hoogste gunniger van 2026.
1: Veel score, maar nou ja, dit is nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog 1 rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar je gewoon.

0: Zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
2: Ik praat met Monique Spaltman. Nu nog directeur van Museum Borg Verhildersum, maar bijna met pensioen. In Leven in Muziek vertelt ze over haar lange carrière, over haar veel eisende moeder en over de medicijnen waar ze jarenlang doodziek van werd. Monique Spaltman.
1: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord. On a

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelre Dome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelre Dome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
2: Ik praat met Monique Spaltman. Nu nog directeur van Museum Borg van Hildersum, maar bijna met pensioen. In Leven in Muziek vertelt ze over haar lange carrière, over haar veel eisende moeder en over de medicijnen waar ze jarenlang doodziek van werd. Monique Spaltman.
1: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Klauwkste Grunnige van 2026.
1: Veel score, ja. Maar nou ja, ligt er nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
2: Ik praat met Monique Spaltman. Nu nog directeur van Museum Borgveen-Hildersum, maar bijna met pensioen. In Leven in Muziek vertelt ze over haar lange carrière, over haar veel eisende moeder en over de medicijnen waar ze jarenlang doodziek van werd. Monique Spaltman.
1: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens, en daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. De relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Heb je medicals? Maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

gotta listen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Het komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
2: Ik praat met Monique Spaltman. Nu nog directeur van Museum Borg Verhildersum, maar bijna met pensioen. In Leven in Muziek vertelt ze over haar lange carrière, over haar veel eisende moeder en over de medicijnen waar ze jarenlang doodziek van werd. Monique Spaltman.
1: Luister ook straks van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.